voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar de

YouTube-kanaal van Vanix en onze socials. Kijk nu naar het pleintje van.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

steken op je wist. Maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zegt, heet je echt Dior? Ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vriendinnen je coachen. Ik spits, ik heb er veel, geef voden. Watch je spleen,

bad girl. Zo wil fucken met de tak. Ik blijf een jongen van de blok. Ik laat er stiekem maar niet kan zitten. Je bent op mij, ik ga geen pond splitten. De cachette die is leuk, dus laat de pond zitten. No cap. Ik zweer dat ik heb laag.

0: Gerald Floranus en Dylan Livermento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Sala ID.
2: Oh, sensationeel!
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje van. Te zien op het YouTube-kanaal van Fanix en onze socials. Kijk nu naar het Pleintje van.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

emmertjes en touchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met

0: you want.
1: Rise and shine, good morning. Zometeen muziek van DJ Dylan, Kleine John. Soms heb je van die mensen nog die lieve dingen voor je doen, toch? Dus laten we even daar even stil bij staan. Wat is het liefste wat iemand voor jou gedaan heeft? Snap je? Iets lief. Gewoon denk over na. Zijn er in de boze wereld, boos dit, dit, zo. Nee, laten we vandaag over lieve dingen hebben. Wat is het liefste wat iemand voor jou gedaan heeft?
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
5: Fernando.
1: Rise and shine, Kleine John, DJ Dylan, samen.

0: Minimum Fresh en KM.
1: Your city, your sound.
2: Een hele, hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show. Rise and shine. Je ochtendcamera staat weer paraat. En ja, op de menukaart een hoop nieuwe releases. Daar straks meer over. Maar het is vrijdag en dat betekent dat je weekend bijna kan beginnen. Maar voordat jouw weekend begint, wil ik het hebben over lieve dingen. Kijk, we hebben allemaal mensen om ons heen. Sommigen hebben zure mensen om zich heen. Nou, die moet je gewoon verwijderen. Delete. Maar er zijn ook vaak lieve mensen om je heen. En daar moet je soms even een podium voor creëren. Want mensen die lief voor je willen zijn en die daar voor je zijn, is niet vanzelfsprekend. Wat een vervelende karakteristiek van ons mens is, dat we soms dingen voor lief nemen. Oh, die persoon is er altijd. Oh, die persoon is daar. Maar luister, laten we even vandaag even stilstaan bij die mensen die lief voor je zijn. Wat is het liefste wat iemand ooit voor je gedaan heeft? Misschien komen er niet gelijk op, maar ik weet zeker dat als ik het zeg, dat je denkt, oh ja, dit, dat. Oh ja, zo. Oh ja. En het hoeft niet groot te zijn, hè. Het kan ook heel klein zijn. Heel lief, maar wel een groot gebaar. Ik ga je een voorbeeld geven. Dat is niet omdat ze hier is, maar dan ga ik het toch zeggen. Kijk, heel veel mensen gaan op vakantie. Ze gaan op vakantie, doen een ding. Is their quality time. En als je met ze werkt, dan zijn ze ook niet meer met jou bezig. Dat kan. Maar op het moment dat iemand op vakantie gaat, die is bezig met ontspannen. En die ziet daar iets wat jij tof vindt. In mijn geval, Dragon Ball Z. Ik ben echt een Dragon Ball Z liefhebber. Dat is facts, hè. Ik ben een volwassen man. Maar ik kom er gewoon vooruit. Ik ben een Dragon Ball Z fan. Intens. Als je de podcast hebt gezien, heb je heel veel poppen daar gezien. Van een Goku tot een Vegeta. Gohan, oké, je begrijpt wat er aan de hand is. De reality of the story is, vrouwtje wil het niet thuis hebben. Maar in ieder geval, terug naar de kern van het verhaal. Ik heb het over Donna. Donna ging op vakantie, zag de sleutel hangen van Goku en dacht, nee, dat moet ik halen voor Nando. Alleen de gedachte al was al mooi. Dus stel dat ze hem niet had gehaald, was de gedachte alleen mooi. Dat iemand aan jou denkt, terwijl je niet bij bent. Besef, hè? Dus die persoon denkt aan jou op het moment dat die persoon niet aan jou hoeft te denken. En dan denken ze ook nog aan iets wat voor jou belangrijk is en wat jij fijn vindt. Weet je hoeveel mensen tegen mij hebben gezegd, ik weet niet wat ik van jou moet halen. Dan denk ik, wauw, maar als jij me zo lang kent, dan weet je toch dat ik blij ben met het kleinste en het gaat mij om het gebaar. Dat is gewoon hoe ik in elkaar zit. In ieder geval. Dus Donna, toen zij kwam met die Dragon Ball Z freaking Goku sleutelhanger. Ah, sorry, maar dan, nou, toen dacht ik echt, ik ben zo dankbaar dat zij aan mijn pad is gekomen. Dus Donna, wil ik even zeggen.
8: Nou, zo lief. Wat lief, wat lief. Nou, ik ben ook heel dankbaar dat jij op mijn pad bent gekomen. Daarom is het ook, dan is het ook leuk om lieve dingen voor iemand te doen,
0: ja,
8: toch?
0: Ja.
8: Dus daarover gesproken heb ik ook wel een iets waar ik aan moet denken van jou.
0: Oh.
8: Iets liefs wat jij hebt gedaan.
0: Oké. Okay.
8: Want eigenlijk is het is in twee delen eigenlijk wat lief is. Het heeft ook met een cadeau te maken. Maar kijk, Nando die is natuurlijk Mr. Good Vibes, maar hij kan ook zenuwachtig worden van iets voor een ander doen. Omdat het zeg maar, hij wil het echt perfect doen. Hij wil het perfect doen. Dus daar wordt hij heel zenuwachtig van. Ja, doe ik het wel goed. Weet je wel, heb ik wel iets leuks gehad. Dus hij had voor mijn verjaardag, had hij iets gekocht van Spider-Man. Een game. Want Spider-Man is een beetje een inside joke van ons geworden. Ik heb laatst Tom en Zendaya geïnterviewd. Hij ook was een beetje een soort inside dingetje. Hij merkte al aan mij dat het spel niet helemaal was wat ik normaal gesproken nice vind. En in plaats van dat hij denkt, nou oké, okay, weet je wat, kan dat eenmaal gebeuren, ligt er de volgende dag op mijn bureau, ligt er een ander spel waarvan hij zeker wist dat ik het leuk vond. En het gaat er helemaal niet om dat ik een dubbel cadeau heb gehad, maar gewoon het idee dat ik dan zit ik bij mezelf te denken dat jij in de auto zit en denkt, ja, ik kan er niet mee aankomen, man. Nee, ik moet iets leuks voor haar regelen. En dat je dan naar de mediamarkt gaat en in die spellen zo zit te zoeken. Wat vindt ze wel echt leuk? En dat het dan als een soort verrassing op het bureau ligt. Gewoon, het laat extra zien gewoon hoe je ook altijd bezig bent om mij een goed gevoel te geven. So I really, really appreciate you.
0: Lief.
8: I really see you as a brother, maar dat weet je.
0: Right back at you, man. Nee,
8: het is echt, eigenlijk is het echt heel gek. Je gaat nu echt veel liefde horen op de radio. Maar het is eigenlijk echt crazy dat wij elkaar pas anderhalf jaar echt goed kennen.
0: Ja.
8: Dat is echt bizar, want het voelt echt alsof we gewoon family zijn.
0: Ja, ja.
8: En dus niet, ik zeg het niet om nu zo oh, leuk op de radio even zeg, maar gewoon echt oprecht.
0: En nou, ja, ja.
8: Het is gewoon echt family gewoon.
0: Ja, wij praten ook gewoon los van het werk.
8: Ja, klopt, klopt. Weet je hoe vaak de vraag krijgt, vinden jullie elkaar wel echt aardig? Ja, we vinden elkaar echt aardig. Hou om met mij. Ja, ja jeetje. Anders zijn we echt schizofreen hoor. Als je het zo kan faken onder.
0: Nee, maar dat komt omdat mensen vaak heel veel rollen spelen.
8: Mm.
0: Dus je merkt het wel, dat je dan collega's hebt die overdreven dan lief tegen je zijn, terwijl ze eigenlijk niet mogen. Iedereen maakt dit mee. Zeg maar, op kantoor, waar je ook zit. Mensen die overdreven lief tegen je doen, maar die je nooit checken hoe het echt met je gaat, dat is nep.
8: Ja.
0: Daarom is het heel uniek als je mensen ontmoet die ook echt aan je vragen en ook care about the answer. Hoe gaat het met je? You good?
8: 100%.
0: Dus denk dat daarom, en die mensen die vraag stellen, die schrikken van, oh, bestaat het echt?
8: Het bestaat.
0: Het bestaat. Laat doorkomen via de NPO-lijst. Wat is het liefst wat iemand voor je gedaan heeft? Laat het doorkomen. En gewoon real talk. Gewoon laat doorkomen. Oké? Okay? DMX praat met ze.

0: Ain't No Sunshine. Ja man, DMX, maar rest in peace. Hem mis ik ook echt, hè. Zijn stem, zijn hele presence. Maar dankjewel DMX dat je gewoon heel veel mooie muziek achter hebt gelaten. En dat ik je een keer heb mogen ontmoeten. En thanks voor dat, man. En thanks voor alle mooie, mooie performances waar ik nog steeds van geniet. En kijk, thank you very much. Wat voor lief is iemand het laatst voor je gedaan? Ik zei net al, DMX heeft dit voor mij gedaan. Daarvoor vertelde ik het verhaal over Donna, die op een gegeven moment de Dragon Ball Z-pop voor me had gehaald. Toen was de vakantie, was de sleutelhanger. En dat koester ik heel erg. Dus de vraag aan jou is, wat voor lief heeft iemand laatst voor je gedaan? Kleidt zich een vakantie voor me betaald, dan kunnen ze zelf voor mijn verjaardag. Oh, maar wie heeft dat dan gedaan? Dan
1: wow.
0: Wifey of zo?
1: Je hebt goede vrienden om je heen.
0: Zo.
1: Dat is echt, echt, echt een amazing cadeau.
0: Ja, zou je het voor iemand kunnen doen?
1: Zo.
0: Van een vakantie.
1: Ja, en dat je het voor iemand kan doen, maar dat iemand het ook echt daadwerkelijk voor je doet.
0: Ja.
1: Dat is wel echt next level.
0: Of aanneemt. Ik zou het heel moeilijk vinden. Ik heb moeite met dingen aannemen. Dus bijvoorbeeld als mijn moeder zeg maar, iets van mij koopt.
1: Ja.
0: Dan denk ik, oh ja, maar dat komt omdat ze mijn moeder is. Maar als iemand bijvoorbeeld mijn cadeautjes voor mij koopt, vind ik het eigenlijk. Ik heb moeite met ontvangen.
1: Oh.
0: Ik geef liever.
1: Oké, nou daar zit misschien wel een goede les in.
0: Ja, dus
1: toch? Je bent het waard om te ontvangen dan.
0: Juist, ja, snap je? Dus snap is voor je? Mij een dus daarom raakt zo'n sleutelhanger me extra. Omdat ik denk van. Het zijn twee dingen. Iemand gaat op vakantie, denkt aan jou, neemt ook de moeite om dat voor je te halen.
1: Ja.
0: Omdat ze jou dat gunnen.
1: Kijk, ik heb helaas niet een vakantie naar Curaçao voor je gehaald. Dus ik moet wel even mijn game een beetje upsteppen als ik nu lees van Clyde. Dat iemand gewoon een vakantie heeft betaald en dat ik met de sleutelhanger aankom.
0: Nee, man.
1: I gotta do more. I gotta step up my game. Nee. Nog harder werken.
0: Kasper zegt, een collega hield me uit de brand door zonder dat ik het hoefde te vragen een paar taken van me over te nemen. Daardoor had ik veel minder stress en kon ik alles op tijd afronden. Dat is ook fijn als je fijne collega's hebt.
1: Heel fijn is dat. Lina die zegt, hey Nando en Donna, het zijn zeker de kleine dingen. Wat een vriend die stuurde me gewoon onverwachts een lief berichtje om even te vragen hoe het met me ging. Daarna heb ik meteen even gebeld, want ik zat niet zo goed in mijn vel. En dat gaf me echt een goed gevoel.
0: Dat is nice.
1: Dat is heel lief.
0: Ah, laten we kijken. Weet je, blijf je berichten insturen. En laat ook even lekker even bellen. Dus vertel ons even, wat is het liefst wat iemand voor je gedaan heeft? Of, kijk naar jezelf, wat is het liefst wat jij ooit voor iemand hebt gedaan?
1: Oeh.
0: Laat het doorkomen via de NPO Luister app. Let's get it.

0: Rihanna. Zometeen gaan we een dansje doen met Dave en Thames. Met Raindance. Frodo zegt: een vriend bood aan om me financieel te helpen toen ik het moeilijk had. En die hulp had ik ook echt nodig. Dankzij die steun kon ik mijn belangrijkste rekeningen betalen. En kreeg ik even de ruimte om alles weer op de rit te krijgen.
1: Wow.
0: Dat gebaar betekent ontzettend veel voor me. En zal ik niet snel vergeten. Dat is het liefste wat iemand ooit voor mij heeft gedaan.
1: Wauw, dat is echt prachtig. Mika die heeft iets waar jij je misschien ook in kan vinden, Nando.
0: Ja.
1: Mika zegt: mijn vrouwtje die elke dag voor me kookt is het liefste wat ze doet en waar ik en mijn dikke buik heel blij van worden.
0: Nee, ik blijf gaan met een stukje van dikke buik, want dat heb ik daaraan overgehouden. Mijn vrouwtje kookt ook fucking lekker. Elke dag. Dus dankjewel, schat.
1: Je bent alsnog in shape, want rond is ook gewoon een vorm, Nando. Rond is ook een vorm.
0: Make the world go round, round, round.
1: Around, around, around. Dems and Dave, let's go.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: Na die raindance kan ik je zeggen dat ik nog meer muziek voor je heb. Boys Alive van Pink Panthers. Oké, het is zondag vandaag, net als gisteren. Iets minder warm. Schommel tussen de 23 en 28 graden. Lekker chill, ontspannen. Rizkeezy met de nieuws voor NOS op Dreezy. A very good morning.
1: Goedemorgen. Voor de zesde nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Onder meer bruggen zijn beschoten. Volgens Iraanse media zijn er 7 mensen omgekomen. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Vorige maand tekenden de VS en Iran nog een verklaring dat ze hun best zouden doen om de oorlog te stoppen. Maar sindsdien is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn 2 ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. En dat roept volgens AP vragen op over de screening. De 2 stuntmannen hebben zich op de Zwarte Cross met een katapult ruim 75 meter over een grote tent laten schieten. Jim is een van die stuntmannen en hij vertelde tijdens het oefenen al dat het een spannende stunt was.
2: Ik vind het een beetje zo alsof je zo'n reddingsvest aan hebt en je springt van 2 meter plat op je rug in het water. Gewoon zo'n dreun.
3: Dat klinkt niet heel prettig.
2: Het is ook niet het prettigste, maar het is redelijk prima.
1: Nou, gisteravond was het zover. Maar dat ging net niet helemaal goed. Jim is in het ziekenhuis beland nadat hij verkeerd op het luchtkussen terecht kwam. Hij moest met de ambulance worden afgevoerd. Volgens de Zwarte Cross is hij helemaal in orde en maakt hij alweer grapjes. Hij is vannacht wel in het ziekenhuis gebleven.
0: Fernando. Rise and shine, good morning. Tijd voor de dikste. John and Fraser, Tiwa Savage. You're

0: boys, hè, Lia. Boys, jij, Lia. Zo'n apart liedje, jongen, van Pink Panthers.
1: Door het hoge stemmetje.
0: Kijk, ik word er helemaal gek van, jongen. Ik denk, oh.
1: Ik ga stuk, ik vind van Ice Spice ook wel leuk. Van, shit, girl, my dadana, thinking about dadana, thinking about shit, that I shit, ik vind het wel een leuk flowtje.
0: Ja, leuk flowtje, maar ja.
1: Maar misschien, is wel een beetje, zeg maar, we weten het nu wel.
0: Ja. Ja, ik denk dat dat het ook is.
1: Ja, oké. Okay, maakt niet uit. Weet je, daar hebben we een geweldige muziekredactie voor. En we love you. Dus als jullie denken dat dat goed is, dan is dat goed.
0: Major love.
1: En we supporten onze eigen mensen.
0: Major love.
1: Anyways, Nando, ik heb dus iets gehoord gisteren. Ik zat in de auto. En toen dacht ik, hoe bestaat dit in Nederland? En hoe kan dit?
0: Wat heb je gezien dan? Wat?
1: We hebben dus nu een watertekort in Nederland.
0: Oké. Okay.
1: Er is aanhoudende droogte geweest. In Nederland is het natuurlijk allemaal extra warm. Dus er is nu officieel een watertekort. En dan denk je misschien een watertekort, wat betekent dat dan? Nou, Rijkswaterstaat en de waterschappen die gaan nu extra maatregelen treffen om het beschikbare water wat we opgeslagen hebben in Nederland beter te verdelen.
0: Ja.
1: Dus er blijft dan wel voldoende drinkwater beschikbaar. Daar hoeven we niet over te stressen. Maar er wordt dus wel gevraagd om zuinig met water om te gaan. Dus er wordt nu bijvoorbeeld gevraagd om maximaal 5 minuten te douchen, omdat er een watertekort is.
0: Dus ik moet minder douchen, minder lang.
1: Je moet minder douchen, minder lang. Okay. Want anders gaat het water op. Dat is toch crazy?
0: Het is fucking crazy, want ik douche gewoon disrespectfully zeg maar een half uur.
1: Ja, dan ben jij één van de redenen waarom we een watertekort hebben.
0: Oké. Okay. Sorry, dames en heren, voor mijn douchegehalte.
1: Ja, dus we zouden eigenlijk dus minder moeten douchen. En we moeten minder met water koken. En ja, dit is niet, ik zeg het niet uit, want dit is natuurlijk ook voor mensen best wel voer voor conspiracies. Daar wil ik niet per se ingaan. Ja. Maar dat ik het wel apart vind, ik zou daar wel binnenkort graag iemand over spreken in de show. Hoe het kan dat een land op een gegeven moment geen water meer heeft. Want je zou denken dat we niet per se in de Sahara leven. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ja.
1: Dus hoezo een tekort?
0: Ik denk dat we de natuur sowieso hebben opgefokt, jarenlang, met al die klimaatsverschillen en al dat soort dingen en al die gekke natuurverschijnselen. Ik denk 100% we fucking that shit up. Wij zijn echt, met z'n allen, dragen wij een steentje bij aan de ondergang van de wereld. Dus, weet je, de opwarming van de aarde, al die dingen, al die... Kijk, in Nederland is het nog een jaren tijd zo warm geweest. Kijk al die hitte. 2 weken geleden was het 36, 37 graden.
1: Klopt. En wat er dus ook wordt gezegd door de droogtemonitor, want ik zit er helemaal in nu, is dat als je erover nadenkt, is er in de maand juli is er geen intense neerslag geweest. En dat is natuurlijk ook hoe je water kan opslaan.
0: Ja.
1: Dus je hebt en de temperatuur boven het gemiddelde en je hebt bijna geen regen. Dus zeker. We gaan nu ineens in Nederland gaan we naar... Ja, dus we hebben nu officieel een watertekort. Ja. Dus weet als je straks gaat douchen, de overheid kijkt mee.
0: Die kijkt mee.
1: 6 minuten is te lang.

0: Brasco. Blow, hij is Flex.
1: Are you ready?
0: Yeah! You ready, baby? You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound. It's complicated met Jay
2: en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe!
1: Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand.
2: Woehoe!
1: Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
8: Phonics Afro.
7: Luister op Phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: dan sturen we hem naar je. En dat is een mok waarbij er iets heel bijzonders gebeurt als je heet water ingooit. Luister, de kwalificatievraag die je nodig hebt om mee te kunnen doen is... Zo, dat is hem niet hoor, maar dit is hem. Hoe heet de grootste fietswedstrijd ter wereld die op dit moment bezig is? Hoe heet de grootste fietswedstrijd ter wereld die op dit moment bezig is? Precies, dat antwoord in de NPO-luisterapp. Prince Keys was popping.
1: President Trump heeft een opvallende toespraak gegeven op de televisie. Hij zei dat China zich gemengd heeft in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Die verloor Trump van Joe Biden. Volgens Trump zijn er allemaal documenten die dat bewijzen.
2: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
1: De Amerikaanse inlichtingendiensten zeiden in 2021 al na onderzoek dat er geen aanwijzingen zijn dat een ander land de verkiezingen had beïnvloed. De timing is niet toevallig. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en Trump wil de regels om te mogen stemmen strenger maken. Naar eigen zeggen om te voorkomen dat illegale migranten gaan stemmen. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. 7 mensen kwamen om het leven. Iran voerde andersom ook weer aanvallen uit op bondgenoten van de VS. Zo werden er raketten afgeschoten op Qatar, Bahrein en Kuwait. In de volgende voorronde van de Europa League moet FC Twente tegen Ferencvaros uit Hongarije. Die ploeg was gisteren te sterk voor het Servische Vojvodina. Zij moeten dan weer tegen Ajax in de volgende voorronde van de Conference League. En die wedstrijden zijn volgende week al. En een grap van een paar jongens in Delft is verkeerd afgelopen. Tijdens het warme weer vorige week stonden ze op de brug mensen nat te maken. Ze sprongen in het water, waardoor langsvarende mensen op bootjes nat worden. En even later gooiden ze zakjes water en een halve watermeloen naar beneden op een boot.
3: Hé, hey, we gaan al deze zakjes water, allemaal waterzakjes, op die boot gooien, gang. Oh. En een watermeloen. Doe wat sap. Doe het. Holy
1: God. Ja, maar die watermeloen kwam terecht op een man en stuitte daarna tegen een vrouw op de boot. Ze is volgens Omroep West gewond geraakt en moest naar het ziekenhuis. De gemeente Delft zegt dat BOA's en de politie extra toezicht gaan houden bij de brug. Krijgen nog het weer. We beginnen op veel plekken zonnig, maar later wordt het op veel plekken bewolkt. Met in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 28 graden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luisterapp.
6: Fernando.
0: Zometeen spelen 5 voor Fernando. Voor die mok, die kan je winnen. Let's

0: wakker worden.
1: Hey.
0: Keep it hard, keep it banging, baby. Zometeen gaan we populair doen met Idari, Ronnie Flex en Frenna. En we hebben ook nog de mogelijkheid om een hele mooie mok te winnen in de morning.
1: Dus ja. Hoe ben je er eigenlijk op gekomen om een mok weg te gaan geven? Wat is eigenlijk de gedachtegang rondom de bekende Vijver van Nando mok?
0: Dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat, zeg maar, ik ben echt een theedrinker. I fucking love tea. En heel vaak schenken mensen een thee en dan zeggen ze, ja, maar je drinkt de helft. Ja, omdat mijn hoofd een soort autistische focus bereiken. Als ik aan het presenteren ben, dan vergeet ik letterlijk dat daar een thee zit. En dan wordt hij koud en dan vind ik hem niet meer lekker. Maar mijn mok-ding is echt live. Ook, wat mensen misschien niet weten, ik spaar en verzamel mokken. Dus uit verschillende landen, als ik ergens naartoe ga, wil ik altijd een mok hebben van dat land. Toen ik voor de allereerste keer naar Universal Studios ging in Amerika, had ik een Transformer mok, die heb ik nog. Toen ik voor het eerst naar Parijs ben gegaan, heb ik zo'n mok met Parijs logo's erop. Ik kreeg bijvoorbeeld van mijn stiefzoontje zo'n mok met beste papa van de wereld, dat hij erop gezet.
1: Ah, zo lief.
0: Snap je? Dus dat zijn van die... Ja, I like mokken. En toen dacht ik van, laat me iets vanuit mezelf, wat ik tof vind, de luisteraar daarmee blessen en gunnen. Zo is het mok ontstaan. Dus het is een hele storyline. Maar ik ben echt een theedrinker, dus vandaar die mok.
1: En theedrinken, maar dus ook omdat je dus eigenlijk iets spaart. En op die manier kan je ook iets van je eigen verzameling bijna soort van doorgeven. Dat is ook wel heel leuk.
0: Ja, en dat je ook iemand anders kan... kijk, weet je, het is waarde zit hem. Vaak denken mensen dat waarde zit in hele dure spullen. Maar het is hem niet. Waarde is, zeg maar, de waarde die je eraan geeft. Als jij iemand gewoon al is een doekje geeft om elke dag dat hij veel zweet om zijn voorhoofd te vegen.
1: Ja,
0: dat is al, zeg maar, wat heb je over zijn nagedacht? It's not the diamond chains, it's not the beautiful... Dat zijn allemaal dingen die op een gegeven moment het wenden allemaal. Dat is de grap. Als je een mooie tas of een horloge of een dure spul haalt, uiteindelijk is het gewoon een tas of een watch at the end of the day. Het is leuk op dat moment, omdat soms zijn we meer verliefd op het gevoel dat iets geeft dan, zeg maar, op dat ding eigenlijk. Want wij denken vaak van, als ik mooie spullen heb, dan ga ik me goed voelen. En dat denk je. En wanneer je het hebt gekocht, dan denk je, lekker. Maar na 2, 3, 4 weken heeft dat ding wat je gekocht hebt, dat nare gevoel nooit gefixt.
1: Nou, vooral als het iets is waar om een pleister op te plakken, ja, dan gaat het niet helpen.
0: Nee.
1: Maar aan de andere kant vind ik wel weer, stel dat je, net zoals dat je voor de mok hard moet werken, omdat je elke dag 5 ronden moet winnen.
0: Ja.
1: Maar als je bijvoorbeeld heel hard hebt gewerkt voor iets en dan kan je het kopen, dan zou je wel waarschijnlijk altijd naar dat item kijken en weten wat voor uren werk en zweet
0: 100%.
1: En tranen erin gezeten hebben. Dus het is ook misschien een beetje de... Met wat voor intentie je iets
0: koopt. Juist, 100%. Ja. En de waarde die er... Een vakantie kan ook heel normaal zijn, maar als jij bijvoorbeeld met jouw ma op vakantie gaat en je hebt haar dat cadeau gegeven, of snap je, dan heeft het een soort extra... Mijn grootste ding was toen ik mijn moeder ooit naar Aruba had kunnen sturen.
1: Ah, dat is mooi.
0: Toen heb ik mezelf die vakantie gestuurd, heb ik haar gestuurd.
1: Ah.
0: Maar dat vond ik, toen dacht ik, wat kan ik voor iemand doen die altijd alles voor mij heeft gedaan?
1: Zo mooi.
0: En ik voel mij rijk als ik iets voor mensen kan doen waar ik om geef.
1: Ja, helemaal mee eens. Die momenten die blijven veel meer hangen. En het geeft je ook motivatie om hard door te blijven.
0: Snap je? Gewoon de motivation. Dus die mok, terug naar de mok. De mok die iemand
1: dan
0: krijgt,
1: hadden we het over.
0: Die kunnen ze ook weer doorgeven aan iemand anders. Of soms heel zuinig erop zijn en niet gebruiken en in de kast zetten van, ik stond 's ochtends op, onderweg naar mijn werk heb ik dit gespeeld. En daarom, de mok is het bewijs. Is jouw trophy. Is jouw WK-beker.
1: En wil je die beker winnen? Ja, dan hoor je straks nog een keer even de kwalificatie vragen.

Sound the alarm! Zometeen kan je een mok winnen, want het is vrijdag en dat betekent dus Champions League editie. De winnaar van vandaag krijgt een mok. Een mok die je nergens kan winnen of kopen, alleen maar hier kan winnen. Dus, luister goed. Hoe heet de grootste fietswedstrijd ter wereld die op dit moment bezig is? Ja, precies. Hoe heet de grootste fietswedstrijd ter wereld die op dit moment bezig is? Ik zou er nooit aan meedoen hoor. Ik bedoel, ik zie mensen soms uit de bocht vliegen en shit. No man. Dus laten we doorkomen via de NPO-lijst. Dit is Jonah Fraser en Jayon Panna.

0: Friday de Champions League editie van 5 voor Fernando. Dat betekent, vandaag kan je die prijs winnen. Die mok die je nergens anders kan winnen of koken. Maar vandaag is het die day, die dag. De winnaar van vandaag gaat naar huis met die mok. Die mok waarbij als je heet water erin gooit, dan gaat er iets gebeuren. Donna, we hebben 2 kandidaten. Wie hebben we vandaag?
1: Raël, die gisteren gewonnen heeft. En we hebben ook nog Jordi.
0: Jordi was cracking, Raël.
2: Morning, morning. Yo, yo,
0: yo. Hoe heet de grootste fietswedstrijd ter wereld die op dit moment bezig is, Jordi?
2: La Tour de France.
0: La Tour de France, oui, oui. Ja, man. We gaan beginnen met Raël. Raël, are you ready?
2: Zeker.
0: 3, 2, 1, go!
2: Oké, animatieserie Pikachu, waar is dat van?
0: Pokémon.
2: Pitch van Portugal, Cristiano.
0: Ronaldo.
2: De achternaam, ja. Vrouwen smeren het op de mond, vaak rood.
0: Lippenstift.
2: Yes. Volgens mijn oude Amerikaanse president, George. Zijn achternaam.
0: Clinton.
2: Nee, andere.
0: Clinton?
1: Nee.
2: Amerikaanse stad die bekend staat om casino's.
0: Las Vegas.
2: Bekende bioscoopketen.
0: Pathé.
2: Het gele logo, ja. Het Mickey Mouse is het bekend van.
0: Disney.
2: Ja, een Frans automerk. Clio.
0: Renault.
2: Een groen drankje, bekend in Japan.
0: Matcha.
1: Ja, klopt. Maar buiten de tijd, maar... Ik hoorde pling, pling, pling, pling. 4.
2: Hij heeft hem.
1: Voor Jordi. Hij heeft hem.

0: Rael, sorry man, maar zo. Hey, Rael, volgende week gewoon weer meedoen, man.
1: Ja, ja, ik heb al zo'n mooie mok thuis.
0: Oh, jij hebt hem al? Dope! Ja, ja. Nou, blessings, man. Jordi, jij krijgt hem nu ook.
2: Dankjewel, maar eindelijk.

grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar de plek waar het voor

0: zeg, maar in de praktijk is het best wel lastig. Bij mij, je weet toch, mijn emotionele eten goes up and down, up and down. Zometeen gaan we met gezondheidswetenschapper Mariam hierover praten. Die gaat precies een beetje vertellen hoe of wat. En misschien heb je er ook wat aan, hè? Want we all have issues, baby. Het is in ieder geval zonnig buiten. Later bij 23 tot 28 graden. Reskiezen met de nieuws van NOS Dreezy. Good morning.
1: Goedemorgen. President Trump accepteert na bijna 6 jaar nog steeds niet dat hij in 2020 de verkiezingen verloor van Joe Biden. Hij zegt dat China zich heeft bemoeid met die verkiezingen, vertelt correspondent Rudy Bauma.
2: Er zit een kern van waarheid, moet ik zeggen, in Trumps claim dat China beschikte over de openbare kiezersregistratiedata van miljoenen Amerikanen. Maar de Amerikaanse inlichtingendiensten die concludeerden ook dat China die data niet heeft gebruikt om de Amerikaanse verkiezingen te manipuleren. En dat ja, essentiële detail dat laat Trump dan achterwege.
1: De timing is niet toevallig. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en Trump wil de regels om te mogen stemmen strenger maken. Naar eigen zeggen om te voorkomen dat illegale migranten gaan stemmen. Maar ook binnen zijn eigen partij is er kritiek op dat plan. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk tegen vogels aangevlogen. Volgens Amerikaanse onderzoekers zijn er resten van verschillende ganzen gevonden. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden. Die piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een man die het zag gebeuren zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag vliegen. En de EBU, de club van de publieke omroepen in Europa, komt met nieuwe regels om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. Camerashots van onderaf zijn straks bijvoorbeeld niet meer de bedoeling om te voorkomen dat atletes geseksualiseerd worden. Atlete Lisanne de Witte, die in Parijs zilver won met de vrouwen-estafetteploeg, is daar blij mee.
3: Als loopsters ook wel eens aan het einde van een race op de baan of we buigen voorover en als er dan een shot van onder komt, ja, dan zou ik ook denken, als ik de camera zou zien, zou ik denken, kun je dat alsjeblieft niet doen.
1: Het onnodig seksualiseren van vrouwelijke sporters staat al langer ter discussie. Mijn collega Richard van NOS Sport is zelf regisseur en heeft een voorbeeld.
4: Ik heb ook regie gedaan van de Olympische Spelen hockey. En daar kregen wij toen ook al de mededeling dat als je dus een strafcorner hebt, dan heb je een beeld vanuit de goal. En dat is een laag shot en dan bij de mannen kan je dat shot nog wel laten zien. Bij de vrouwen doen we dat niet meer, omdat je dan toch een soort ja, onder de rokjes kijkt. En ja, dus dat is een beeld wat we dan gewoon niet meer toepassen.
0: Fernando. Rise and shine, good morning, Ronnie Flex. Boom,

0: Russian, Rauw Alejandro, Wizkid met Pongo. Afvallen. Eerlijk gezegd, ik denk dat de hele wereld bezig is met afvallen. 100%. The way you look, weet je, het is allemaal afhankelijk van wat je ziet om je heen. Social media, collega's zitten er. Je bent altijd een beetje in de spiegel aan het kijken naar. Ziet er goed uit, maar moet een beetje eraf, een beetje erbij. Maar vaker moet het eraf. Makkelijk gezegd, maar in de praktijk kan het vaak lastiger zijn. Weet je, het zijn allemaal emotionele dingen die een rol kunnen spelen. Vanuit mezelf, ik ben een emotionele eter. Dus als ik niet lekker in mijn vel zit, dan ga ik extra eten. Maar ja, op een gegeven moment ben ik nu op het punt dat je denkt van, hey, ik wil 20 kilo kwijtraken. In het verleden heb ik het gedaan, een soort crash diet. En dan ben je best wel snel op je punt binnen 2 maanden. Maar hoe kan je het op een normale manier doen? Weet je, misschien herken je jezelf hier ook in. Gelukkig hebben we iemand aan de lijn die ons daarbij kan helpen. Misschien mij kan helpen, jou kan helpen. Dus luister goed. Ze is diëtist, gezondheidswetenschapper. Mariam, good morning.
1: Good morning, Fernando.
0: Hey. Ja, afvallen. Let's get down to business. Afvallen. Is dat echt lastig of makkelijker dan we denken?
1: Ik denk eigenlijk allebei. Kijk, het principe is heel makkelijk. Het gaat over een langere periode minder energie binnenkrijgen dan je verbruikt. Maar het echt in de praktijk uitvoeren is soms lastig, omdat we toch in een maatschappij leven waarin lekker en calorierijk eten gewoon overal beschikbaar is. En vaak ook weinig bewegen.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Nou, ik ben het helemaal met je eens. Ik heb ook het gevoel dat zeg maar ongezond eten zo lekker is, dat je soms tegen jezelf zegt, ja, maar kijk, het is toch heerlijk als ik mijn appeltaart eet. Je ziet mij gewoon genieten. Je ziet me met de. En als ik een wortel eet, denk ik, ja, boring.
2: Maar je kan het misschien wel ook lekkerder maken natuurlijk voor jezelf. Maar even inderdaad over ook wat we om ons heen zien. Dat zien we natuurlijk ook op social media, Mariam. Je ziet heel veel tips om af te vallen. Dit moet je doen, dit is de hack. Maar wat is nou bijvoorbeeld een hele grote fabel die jij vaker ziet terugkomen?
1: Ja, ik hoor heel vaak koolhydraten maken dik, bananen maken dik, brood maakt dik. Dat zijn echt allemaal fabels. Of bijvoorbeeld, wat ik ook heel vaak hoor, is dat je na een bepaalde tijd niet meer moet eten. Dus na 8 uur moet je niet meer eten. Nou, waar ik echt helemaal niet tegen kan, zijn van die kuurtjes. Dus van die detoxkuren voor vetverlies. Dat zijn wel echt allemaal, ja, het is allemaal marketing.
2: En waar zou dat dan vandaan komen? Want je zegt inderdaad, het is marketing. Maar ik had inderdaad ook in mijn hoofd van, nou, als ik wil af gaan vallen, is het eerste wat ik moet doen, is al het brood skippen in mijn leven. Dus dat wordt op een gegeven moment wel echt ingedrilled. Waar komt dat dan vandaan? Dat zo, ja, verspreid wordt eigenlijk.
1: Ja, met brood en koolhydraten is niet per se marketing, maar ik zou met detoxkuren zeggen. Mm-hmm. Kijk, natuurlijk als je minder brood of koolhydraten eet, dan ga je wat verschil merken, want je verandert wat in je voedingspatroon. Dus je gaat wel wat merken, maar op lange termijn heb je gewoon koolhydraten ook nodig om je lichaam te laten functioneren. Dus het heeft wel effect, maar op lange termijn is het niet een gezonde manier.
2: Ja, en een gezonde manier is natuurlijk het allerbelangrijkste. En dan jij zat zelf ook over iets na te denken, toch?
0: Ja, vooral die intermittent fasting. Want daar hoor je veel over dat mensen zeggen, oké, luister, als je gewoon alleen op een bepaald moment eet, dan is het goed voor je lichaam. Dan kan je lichaam het veel beter verbranden. En ik zat aan te denken van, is dat niet iets wat ik zou kunnen doen, intermittent fasting? En ja, werkt dat überhaupt of is het ook een soort fabeltje?
1: Ja, nee, intermittent fasting kan zeker werken. Maar dat is niet omdat het een wondermiddel is. Maar dat werkt vooral omdat mensen dan automatisch minder calorieën binnenkrijgen. En als het past bij je leefstijl, dan is het een prima optie. Maar dan is het wel belangrijk dat je binnen de uren dat je eet, dat je wel je voedingsstoffen binnenkrijgt.
0: Ah, ja, maar wij doen de ochtendshow, dus wij hebben bijna geen leven. Dus zou intermittent fasting voor ons werken? Want wij moeten 4 uur opstaan. Dus zouden Don en ik dit kunnen doen, bij wijze van spreken?
1: Ja, ik ken jullie verder niet zo heel goed, maar we kunnen zo zeker een keertje zitten.
0: Okay.
2: Nou, misschien is dat een beter idee, ja. Want met die gekke tijden om 4 uur 's ochtends opstaan en ik heb het idee alsof ik mijn hele leven is intermittent. Ik snap er helemaal niks meer van. Maar ook nog als we het even hebben over iets gezonds. Hè? Want Nando, die zit gewoon eventjes met zijn gewicht, zit niet zo lekker in zijn vel. Eigenlijk wil hij 20 kilo afvallen, maar dan eigenlijk het liefst 4 à 5 kilo per maand. Maar is dit nou echt realistisch, Mariam?
1: Dat zou kunnen, maar dat hangt dus af van zijn huidige gewicht en gezondheid. Dus voor iemand, als iemand flink overgewicht heeft, ik weet niet hoe het bij jou is, Fernando.
0: Ik weeg 110.
1: Dan kan het best wel haalbaar zijn als iemand heel veel overgewicht heeft. Want in het begin ga je dan vaker meer afvallen dan later. Maar we zeggen eigenlijk ongeveer 0,5 tot 1 kilo per week afvallen is wel gemiddeld gezond gewichtsverlies. Dat is vaak ook beter vol te houden. Dan verklein je ook de kans dat je later weer aankomt.
0: Oké. Gewoon 1 kilo per week. 1 kilo per week.
1: Het is een halve tot een kilo per week.
2: Een halve tot een kilo. Dus
0: een half jaar moet bezig zijn en dan ben ik weer een normale Nando. Nu zie je 2 Nando's.
2: Ach man. Ja, jij mag ook dubbel gezien worden, Nando.
0: Breed beeld.
2: HD.
0: Nee, Mariam, dankjewel voor je tips en uitleg. We gaan je vaker bellen hiervoor. Dat is leuk.
2: Maar als mensen ook bij je terecht willen als ze dit horen, waar kunnen ze dan naartoe?
1: Ja, je kan mij op Instagram vinden onder Health by Mariam. Ik heb ook een platform waar ik dus ook mensen coach daarin. Health by Mariam is health, als in gezond in het Engels. En dan by Mariam en Instagram.
2: Health by Mariam. Nou, je weet er te vinden. En nou, wij moeten ook maar een keer langs, denk ik.
0: Ja, maar Mariam, dankjewel, man.
1: Zeker, kom langs. Jullie zijn echt welkom.
0: Nou, wij komen echt, hè. Wij nemen alle gewicht mee.

Yeah. Ze willen niet dat ik blow, en ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je mattie, jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk als je gaat, ik

Muiden.

0: Blijf rustig. Ook een van die tunes die in diezelfde playlist staat. Nando Leak Sound System op Spotify. Rens Keys, wat heb je voor ons?
1: Amerikanen die iets hebben besteld bij Taco Bell hebben daarna waarschijnlijk veel op de wc gezeten. Dat hoor je zo.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Trek je niet echt lekkers? Ga naar Roepra.

0: Orlando, USA. Een roti van Roep smaakt altijd goed.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
2: Zometeen stelt niks voor. Sluwe Olie featuring Jairzinho. Ja, tijd voor de actualiteit. We kiezen met de nieuws van NOS of Dreezy. Was poppin'.
3: Er belanden nog steeds persoongegevens van burgers op internet door de gemeente. De NOS heeft er samen met Nieuwsuur onderzoek naar gedaan. Online zijn honderden documenten te vinden met adressen, telefoonnummers en soms ook burgerservice-nummers. Die belanden op internet door menselijke fouten van ambtenaren, zegt mijn tech-collega Joost Schellevis.
4: Dus als een document over het hoofd wordt gezien, kan het zijn dat er persoonsgegevens gewoon instaan. Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
3: Als die gegevens in handen komen van criminelen, kan dat grote gevolgen hebben. Die kunnen makkelijk identiteitsfraude plegen met alle persoonsgegevens. In september ga je waarschijnlijk weer problemen krijgen op het spoor. Vakbond FNV heeft aangekondigd weer te gaan staken. Dat maakte de voorzitter gisteren bekend in Goedenavond Nederland.
5: Wat gaat er precies gebeuren? Hoe groot worden deze stakingen?
6: Nou ja, groter dan de vorige keer. En dat is niet omdat we het leuk vinden. Want ik snap ook die reizigers die daar chagrijnig over zijn heel goed. Maar het is niet omdat we het leuk vinden, maar omdat het moet. Want het kabinet luistert niet, beweegt niet, voert wel ruzie onderling. Maar mensen zijn daarvan de dupe.
3: Vorige maand waren er ook al stakingen op het spoor. Toen duurden die acties 4 uur. In september willen de vakbonden voor 24 uur het werk neerleggen. En Amerikanen die de laatste tijd wat bij Taco Bell hebben besteld, hebben daarna waarschijnlijk veel op de wc gezeten. Volgens een Amerikaanse krant is de fijngesneden ijsbergsla van de fastfoodketen namelijk de oorzaak van een enorme diarree-uitbraak. Inmiddels zijn er al in 34 staten mensen besmet.
7: Lettuce might be one of the culprits. There could be more produce also causing illness too. Today the CDC said cyclosporiasis cases could be linked across the Midwest. With new cases in Illinois as well, it causes intense and long-lasting diarrhea and can lead to dehydration, even hospitalization.
3: Er liggen dus ook honderden mensen in het ziekenhuis met diarreeklachten. Ze hadden bijna allemaal bij Taco Bell gegeten. Krijg je nog het weer? We beginnen zonnig, maar later wordt het op veel plekken bewolkt met in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 28 graden.
8: Festival FOMO.
9: Hell no.
8: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god.
8: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
10: Fernando.
2: Good morning, baby. Sluwe Olie. Jairzinho, let's get it.

0: wakker. Ferdinand, Mr. Good Vibes, Only.
1: Yes, yes, Phonix.
0: Goedemorgen.
2: This is Phonix.
3: In the morning show.
4: Rekken, strek je uit. Kom op. Van links naar rechts. Van achter naar voren.
3: Hoofd, schouders, knie en teen. Let's go. Hoofd, schouders, knie en teen. Let's go. It's the morning show, Mr.
4: Good Vibes.
3: Lekker wakker worden.
4: Hey.
3: Keep it hard, keep it banging, baby. Je grootste irritatie in het openbaar vervoer. Oh, heb je even. Ik heb er echt zoveel. Maar vooral, ik stoor me aan de mensen die altijd zeiken in de trein. Ik heb zo'n luide stem. En dan zit ik niet in een stiltecoupé. Maar dan zit ik bijvoorbeeld gewoon normaal waar iedereen ook zit. Niks aan de hand, having a conversation. En dan merk ik dat er dan mensen dan geïrriteerd kijken naar me. En dan irriteer ik me, want dan denk ik, maar je ziet ook andere mensen, zeg maar, praten aan de telefoon, maar je let op mij. Dat irriteert mij. En dan voel ik gewoon dat ze het liefst mij uit de trein willen gooien. En dan is er iets in mij die denkt, oh, maar nu ga ik nog langer aan de telefoon zitten.
4: Zo vervelend ben je. Nou, er gaat sowieso op je gelet worden. Want de NS die gaat de regels aanpassen, oh, namelijk. Waardoor je je bagage of gewoon je tassen, zeg maar, of op schoon moet hebben, of op de rekken. Zodat er meer plaats uiteindelijk vrij wordt gemaakt. En doe je dat niet, dan krijg je waarschijnlijk een boete. Dus ja, vandaar dat we wel benieuwd zijn van, oké, is dat een irritatie bij jou of zijn er andere dingen? Bij jou is het dus dat mensen zich eigenlijk bemoeien met jou.
3: Ja, dat denk ik, jezus man. Of dat je dan zuur. Je merkt, soms zijn mensen zuur. En dan nemen ze die zuurheid mee. En dan gaan ze je vervelend aankijken. Kijk, nu rijd ik auto, dus ik hoef ze niet meer te zien. Maar ik vond het ook soms ook leuk. Het is heel dubbel wat ik allemaal zeg. Maar wat ik fijn vind aan het openbaar vervoer is dat ik onder de mensen ben. Ik vind het leuk om verhalen te horen van mensen. Je kan,
4: nou, maar ze mogen zich niet bemoeien met je.
3: Nee, maar je hebt mensen die gewoon zuur naar je kijken.
4: Ja, oké.
3: Dat ze zich irriteren aan zichzelf, maar dan kiezen ze jou als project.
4: Ja, dat is hinderlijk.
3: Je praat, ik mag niet praten.
4: Maar weet je wat ik het meest irritant vind aan het OV? Niet eens de mensen, maar wat die mensen eten in het openbaar vervoer. Kijk, ik snap echt wel dat jij inderdaad gewoon je maaltijd eventjes moet eten als je onderweg bent of wat dan ook. Maar soms eten mensen echt stinkende dingen. En sorry, dat vind ik zo vies. Want waarom moet je je macaroni triple formaggio met extra parmezaan voetschimmel op de vroege ochtend? Waarom? Waarom een broodje salami naast mij? Waarom? Waarom?
3: Ja.
4: En dan hoor je al zo dat zakje zo zachtjes. Ik denk, wat gaat er nou weer uitkomen? En dan meestal gaan ze het ook nog langzaam eten. Omdat ze denken, ja, ik wil niet smakken, maar ik ruik. Dus eet. Ja, eet alsjeblieft snel. Ja. Als je dan dat zakje zo langzaam. Dan weet ik alweer hoe laat het is. Iemand heeft weer een vies broodje gesmeerd. Zo vies. Van die pindakaas zo voelt. Terrible.
3: Er zijn zoveel irritaties. Maar ook die ochtendgeuren.
4: Ja, weet je, misschien wij gooien veel te veel irritaties eruit. We moeten wel een beetje vrolijk blijven. Ja. Dus jij mag het gaan doen. Wat is jouw grootste irritatie in het openbaar vervoer?

0: Portugal, Mali.
1: Portugal.
0: In het openbaar vervoer. Sanjana, what's cracking?
2: Mijn grootste irritatie in het openbaar vervoer is als mensen stinken, vooral uit hun mond, en dan helemaal dicht tegen je aankomen staan.
0: Oh ja, die funky.
2: Gadverdamme.
0: Ja, die funky mensen. Funky
1: zo,
0: smella.
1: Zo, en ook lekker dicht tegen je aan gaan schuren. We staan niet in de club, weet je wel. Ja. Blijf even weg. Maar Eline, die heeft nog een andere irritatie. Eline, good morning.
0: Good morning.
3: Ja, mijn irritatie is inderdaad wel echt de tassen. Vooral als je ook binnenkomt en in de trein bijvoorbeeld, het is druk en je ziet mensen gelijk een tas pakken en naast hun neerzetten op de stoel. Ja, ik vind dat echt respectloos. Want dan denk ik, ja, je zet liever je tas op de stoel en laat mij gewoon staan. Ja, nee, vind ik echt respectloos.
1: Ja, ik heb ook het idee alsof het ineens genormaliseerd is of zo. Voor mijn gevoel een beetje na corona, toen er altijd zeg maar één stoel vrij moest zijn naast je. Ik heb het idee alsof mensen dat nog een beetje in stand hebben gehouden. Maar ben je dan iemand die er iets van zegt, zeg maar? Van, hey, hallo, mag ik even zitten of doe je dat niet?
3: Ja, zeker. Dat doe ik altijd. En dat is wel echt grappig, want je ziet gewoon echt aan die mensen hun gezichten van shit. En als je dan langs loopt, je ziet ze ook bij je kijken van, ja, gaat ze naar mij toe? Gaat ze naar mij toe? Maar wie gaat ze vragen? Maar ja, ik doe dat gewoon. Ja, ik ga echt niet staan voor jouw tas.
1: Nou, maar eigenlijk als je het zo ook zegt, ik ga niet staan voor je tas, is het eigenlijk ook crazy dat je in concurrentie bent met iemand zijn handtas. Dat is eigenlijk echt crazy.
3: Ik snap echt wel dat het vervelend is, want dat zit inderdaad wel allemaal een beetje dicht op elkaar. Maar ja, hou gewoon rekening met elkaar, weet je. Denk gewoon aan elkaar en
1: Ja, eens. Want Quinna 050 zegt bijvoorbeeld nu ook in de NPO Luister-app dat hij zich irriteert aan mensen die niet opstaan voor zwangere of oudere mensen. Vind ik ook zo'n ding.
3: Ja, hetzelfde. Ja, zeker.
1: Ja, dus soms, het maakt niet uit of je zwanger bent, die tas die wint altijd. Dus nou, Eline, jij kan heel blij zijn met die nieuwe regel.
3: Ja. Ja, zeker. Ja, ik ben benieuwd ook.
0: Nou, mensen moeten gewoon een beetje wat socialer gaan worden in plaats van het gezeiken en gewoon niet willen opstaan. Ja, toch?
3: Ja, dat is het ook. Zeker.
0: Ze moeten gewoon

0: Ja, man. Grootste irritatie is in het openbaar vervoer. De Zeeuw zegt grootste irritatie is sowieso als er maar één regendruppel valt, dan rijden ze niet. Ja, dat is waar.
1: Boska die zegt van die crackies die helemaal in hun space zitten en dom lopen te lullen. Verschrikkelijk. Maar over dom lullen gesproken, Joey die zegt bellende mensen of mensen die hardop filmpjes kijken of muziek luisteren met speaker. Elke coupé moet gewoon een stilte coupé worden. Nou, dat is jouw grootste nachtmerrie, Nando, want ja, dan kan jij niet meer praten.
0: Ja, ja. Maar zijn er ook mensen die zich ook storen aan mensen die praten? Ik kan me ook voorstellen dat mensen zeg maar, zich ook kunnen storen aan de Fernando's die dan zeg maar gewoon gesprekken voeren. Maar moet je zelf de vraag stellen, maar als je niet kan praten in het openbaar, waar het mogelijk is om het openbaar te spreken, waar moet je dan praten dan? Dus je kan ook een koptelefoon
1: thuis,
0: op je hoofd.
1: Thuis, binnen je huis. Binnen. Je mag dus alleen nog maar in je huis praten.
0: Dus wat mensen dan zeggen, is dat je dan basically niet mag praten in het openbaar. Dus ze zijn voor een soort vorm van onderdrukking.
1: Oh, ja. Dat is misschien groot gezegd. Misschien is het eerder het volume misschien.
0: Volume?
1: Nou, precies, volume!
0: Oké. Maar er bestaat iets als een koptelefoon.
1: Ja, ik heb er ook geen last van hoor. Ik vind het leuk, want dan kan ik mensen afluisteren.
0: Ja, en er zat een functie op je koptelefoon, het heet noise cancelling. Doe er wat mee.

0: Als radio, wat gaan we doen? We gaan dat spel spelen. En niet zomaar, want we spelen het voor iets leuks. Namelijk?
1: Tickets voor Kwaku Festival op 26 juli om heel precies te zijn.
0: Hey! Ja man! Welk Nintendo-karakter ontvoert altijd Princess Peach? Ik weet niet wat hij met haar doet, maar hey. Welk Nintendo-karakter ontvoert altijd Princess Peach en niet Mario? Laat het doorkomen via de NPO Laster app. Dus luister goed. Ja man, zometeen lekkere muziek van Frenna, Star Life. 23 tot 28 graden, dat wordt het vandaag. De temperatuur stijgt, maar vandaag ook weer heerlijk nieuws. The one and only Rescues van Edward's Dreams. Good morning.
2: Goedemorgen. Ja, ik hoop dat het heerlijk is. Ik ga mijn best doen. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers en soms ook burgerservernummers. Deze privacyadviseur maakt zich zorgen.
3: Het is erg, want de rechten van burgers zeg maar, worden geschaad. Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt, wat niet de bedoeling is. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
2: Want als die gegevens in handen komen van criminelen, kan dat grote gevolgen hebben. Die kunnen makkelijk identiteitsfraude plegen met alle persoonsgegevens. De Nederlandse politie heeft in de eerste helft van het jaar bijna 100.000 meldingen gekregen over personen met verward gedrag. Dat is 17% meer dan een jaar geleden. In de gemeente Amsterdam kwam de politie het vaakst in actie bij overlast door verward gedrag. Rotterdam en Den Haag volgen daarna. En de nieuwste film van topregisseur Christopher Nolan, die gisteren in première is gegaan, heeft een Nederlands tintje. Voor het maken van The Odyssey wordt alles wat op het water gebeurt geregeld door een bedrijf uit Urk. De topregisseur kan natuurlijk de hele wereld bellen, maar wil echt alleen de oranje speedboten en de mensen van Klaas.
4: Elke keer horen we want the Dutch guys with the orange strips. Nou ja, dat zijn wij. Die hebben gewoon goede ervaringen met ons. We hebben speciale boten. In dit geval was het een film op zoveel water, 50 filmdagen, met een 40-50-tal boten. En die moesten van A naar B gesleept worden. Een crew van 400-500 man en een cast van ook 500-600-700 man. Dat moet allemaal vervoerd, dat moet heen en weer gebracht. Die schepen die moesten gesleept worden van A naar B.
2: Ja, flink wat werk dus. Klaas werkte 10 jaar geleden voor het eerst samen met Christopher Nolan bij de film Dunkirk. Daarna werden ze eigenlijk voor iedere film van Nolan gevraagd, behalve voor Oppenheimer. Maar dat is logisch, want die film speelt zich vooral af in de woestijn.
0: Oppenheimer duurde lang. Elke keer als ik aan Oppenheimer denk, dan moet ik denken aan de tijd die ik spendeerde. En ik had toen mijn vriendin overtuigd om mee te gaan. Ze zegt nooit meer. Ze zegt die film was gewoon
2: hel. Ja, het was 3 uur toch of zo?
0: 3 uur, het leek 8. Het was gewoon, hij bleef, maar het was,
2: dat is heftige shit. Ja, ik heb ook een keer een film gehad, dat was Dune. En die duurde ook echt, die heeft echt 6 delen of zo. En ieder deel duurt minstens 3 uur. Nou, toen heb ik deel 2 gezien, ook zonder dat ik deel 1 had gezien. En 3 uur in die bioscoop, ik werd gek. Ik zei tegen die vriend van mij, nou, ik, laat maar. Ja.
0: Pas maar. Weet je, Lord of the Rings had ik dat ook. Och. Ja. Zo lang.
2: Maar overigens natuurlijk wel top dat we gewoon een Nederlands tintje in zo'n grote Amerikaanse productie zitten. Hè? Dat dan weer wel. En Christopher Nolan, niet de eerste de beste.
0: Snap
2: hè?
0: Je? Wie van de Urk?
2: Daarom.
0: Fernando. Dus Frenna, Star Life. Keep it high, keep it bad.

van Saint-Josu. Vorig jaar was hij nog hier in de morning show, man. Was een toffe guy. Heel rustig. Gewoon humble. Dus dat. Nou, zometeen gaan we de moordenminuut spelen. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse.

0: Ja man, we're all gonna make it. We gaan het zien. Zo. A very, very, very good morning. Morning in minute time. Ja. Sherita, what's cracking?
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe ziet jouw weekend eruit?
1: Ja, we hebben een birthday weekend van mijn moeder.
2: Oh, gezellig.
0: Oké, okay, nice. Moet je even dansie doen. Don en ik hebben een nieuwe dansie.
1: Oh, oké.
0: We hebben een dansie. We zijn benieuwd of mensen die dansie ook na kunnen doen.
2: Nou, eigenlijk, je moet het eigenlijk wel goed zeggen. Want jij had een dansie, Nando. En je was een half uur op een gegeven moment dat dansje aan het doen. Dus ik zit een half uur lang te kijken naar hoe een man hier een dansje zit te doen. En toen dacht ik, ja, dan ga ik even kijken hoe het voelt om dit dansje te doen. Dus we even samen. Het is eigenlijk jouw dans, maar we hebben hem samen tot leven gebracht.
0: We hebben hype gecreëerd. Zo. Maar check hem, ik heb hem net gepost op mijn Instagram. Van Nono Halman, go check it out.
2: Stuk.
0: En laat me weten of het zou leuk zijn als mensen die dansen hier nadoen. Dus op die ludicrous track. Stand up!
2: Heerlijk.
0: En misschien die dansen ook op de verjaardag van de Fab. Maar in ieder geval, Sherita. Misschien doe jij die dansie wel als je de morgen nu sloopt.
1: Ik ben benieuwd.
0: Wij zijn ook benieuwd. Ben jij goed in het spel?
2: Ze moest wel echt lachen toen ik er belde. Ze was even van, wat gebeurt er nu?
0: Oh. Het was niet de bedoeling dat we je moesten bellen of zo?
1: Nee, ik dacht gewoon, laat me antwoord geven. En ik had niet eens geluisterd.
0: Je hebt niet eens geluisterd? Nou, dat gaat interessant worden. Oké, je luistert nu wel, toch?
1: Ja, nu luister ik wel.
0: Oké, we gaan nu beginnen.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Welk Nintendo-karakter ontvoert altijd Prinses Peach?
1: Ja, is van niks. Peach. Nee, hoe heet het? Bowser.
0: Precies. Welk Phonics DJ presenteert Rewind?
1: Rewind. Zo. Pas.
0: Van wie is het nummer Crazy in Love?
1: Beyoncé.
0: In welk land vind je de hoofdstad Helsinki?
1: Zo. Helsinki. Waar ligt dat?
0: Daar komt in Nokia vandaan.
1: Nokia?
2: Ga door.
0: Welke artiest heeft het album The Blueprint gemaakt?
2: Finland,
0: oké. Okay. Welke artiest Blueprint? Heeft het album... wat? Welk
2: ja,
0: album heeft, welke artiest heeft het album The Blueprint gemaakt?
1: Ik weet het niet.
2: Okay. Ga door.
0: Tegen welk land speelt Spanje de WK-finale?
1: Argentinië.
0: Ja, hoe heet de rijinstructrice van SpongeBob?
1: Die dikke vrouw, mevrouw Vis, hoe heet die van die
2: Ja, zeg het, mevrouw... Je weet het.
1: Platvis,
2: Nee. Ik ga weer vast.
0: Sherita, ik weet niet welke mevrouw dat was. Mevrouw Plakvis.
2: Mevrouw Vis.
0: Mevrouw Vis. Broodje kibbeling.
2: Ik ging heel stuk. Deze pakte mij.
0: Oh mijn god.
1: Oh my days.
2: Ja,
0: we gaan mevrouw Vis. Ja, we gaan kijken hoe we je goed had. Je had er namelijk. Even tellen. 1, 2, 3, 4. We moeten bijna bij de 5 komen, het blijven 4. Oh, je heel blij. Ik weet niet wie daarbij zit, maar iemand is teleurgesteld.
1: Ja, hij is niet blij. Hij wil laten weten dat hij ook hier zit.
0: Shout-out naar hem. Hoe heet hij?
1: Hoe heet je?
4: Ik heet Ryan Marto Di Cromo. Kom 3 maanden, ik kom.
1: Ja,
4: kon ik
1: mooi zo.
4: Ik kom iets zeggen. Spit op.
1: Dat was mijn bewoner.
2: Nou, leuk dat hij er ook bij was. En heel goed gedaan ook voor jou. Sherita, maar het was helaas niet genoeg.
1: Nee,
0: tot de volgende.
1: Maar het was wel een leuke ochtend.
0: Thanks, ja,
2: voor ons ook. Shout-out naar jou, man. Je hebt onze dag gemaakt. Het was echt
0: Lobby.
2: Leuk.
1: Lobby. Jawel, Lobby.
0: Doei. Groetjes. 0909-386-3869. Goedemorgen.
1: Rijinstructeur van SpongeBob heet mevrouw Puff.
0: Mevrouw Puff!
2: Hela!

0: funnest DJ die Rewind presenteert is Quincy. Welke artiest heeft het album The Blueprint gedropt? Jay-Z. En mevrouw Puff is zeker de reisartiest van SpongeBob. Ja, met wie spreken we?
1: Spreek met Janine.
0: Janine! Good morning, good morning. Nou, blijf aan de lijn. We gaan het allemaal fixen, want jij gaat naar Kwaku.
1: Leuk hoor.
0: Leuk. Wie ga je meenemen?
1: Ik denk mijn beste vriendin. Maar ik moet nog even kijken of ze kan.
2: Dus, leuk.
1: Gaan we even vragen.
2: Heel veel plezier daar zo. Maar blijf even hangen. Dan gaan we zorgen dat die tickets jouw kant op komen.
1: Dankjewel.
0: Good vibes only.

0: Ja, man.
1: Are you ready?
0: Yeah. Ready. You ready, ready? Ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. Nieuwe releases. Nieuwe tunes. Future Radio.

0: toch. Al deze tunes heb ik gepropt en gestopt in mijn playlist. Dus ben je soms op zoek naar nieuwe muziek voor je eigen playlist? Nou, dat is een tip voor je. Check en volg dan Nando Leak Sound System op Spotify. Nando Leak Sound System op Spotify. Dat is verschillende tunes van George Smith tot een KM. Ronnie Flex, Buju Banton, Earsize, Equals Future. Verschillende stijlen in één lijst.
1: Nando Champions League.
0: Kijk jullie, let's get it. Reanimate.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
5: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
4: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyxAds.nl. Your city, your sound.
6: Hey, Funnyx.
7: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
8: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
9: Trek je niet echt lekker?
10: Ga naar Roeperam bij Roeperam.

0: USA. Rotti Farouk smaakt altijd goed.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
2: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op Phonix.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zometeen Miguel Keidel. En ook hij staat klaar om te dansen en te shaken. Reskeezy met het nieuws van NOS op 3. Een hele zonnige goeiemorgen.
3: Nou, hetzelfde. Goeiemorgen. Check voor je op vakantie gaat of je auto het nog goed doet. Die oproep doet de ANWB nu het na vandaag in heel Nederland zomervakantie is. Veel mensen stappen in de auto naar Frankrijk. Op de parkeerplaats langs de snelweg in Hazeldonk, vlak voor de Belgische grens, is de ANWB met een speciale actie bezig. Ze checken auto's van vakantiegangers.
4: Wat kom je nou tegen zo?
5: Ja, eigenlijk van alles. Net een stuk, een accu die stuk is. We hadden in de ochtend al een multiriem die heel slecht was.
4: Oh, dat klinkt heel slecht. Ja. Gaan de mensen goed voorbereid op vakantie?
5: Ja, ik denk het wel. Nou, best wel wat olie bijvullen. Maar op zich, deze auto die net gaat, die Renault, die zegt van... Hij heeft net een grote beurt gehad, maar ik wil hem toch even gecheckt hebben.
3: Naast de controle aan je auto is het ook goed om de route te checken. Door bosbranden is een deel van de route Soleil in Frankrijk namelijk nog afgesloten. Voor de 6e keer in 7 jaar krijgen de Britten een nieuwe premier. Het is Andy Burnham. Hij volgt Keir Starmer op als partijleider en na het weekend wordt hij ingezworen als premier. Volgens correspondent Fleur Launsbach is Burnham bij de Britten populairder dan Starmer.
6: Hij is beter in communicatie. Hij wordt meer gezien als een man van het volk, als benaderbaar, als aardig. En hij heeft een lange politieke carrière, Andy Burnham. Hij werd vooral als burgemeester van Manchester de afgelopen jaren heel populair.
3: Keir Starmer is dus nog een paar uur premier. Hij heeft gezegd dat hij afscheid neemt van de politiek. En 2 stuntmannen hebben zich op de Zwarte Cross met een katapult ruim 75 meter over een grote tent laten schieten. Jim is een van die stuntmannen en hij vertelde tijdens het oefenen al dat het een spannende stunt was.
7: Ik vind het een beetje zo alsof je zo'n reddingsvest aan hebt en je springt van 2 meter plat op je rug in het water. Gewoon zo'n dreun.
8: Dat klinkt niet heel prettig.
7: Het is ook niet het prettigste, maar het is redelijk prima.
3: Nou, gisteravond was het zover. Maar dat ging net niet helemaal goed. Jim is in het ziekenhuis beland nadat hij verkeerd op het luchtkussen terecht kwam. Hij moest met een ambulance worden afgevoerd. Volgens de Zwarte Cross is hij helemaal in orde en maakt hij alweer grapjes. Hij is vannacht wel in het ziekenhuis gebleven. Krijg je nog het weer? We beginnen zonnig, maar later wordt het op veel plekken bewolkt met in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 28 graden.
9: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
10: Oh my god!
9: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Brian uit je speakers. Je weet toch, ik heb het over Bad Bunny. Wat de temperatuur betreft, wat staat je te wachten buiten? Nou, zonnig, beetje buien, 23 tot 28 graden. Reskeezy met de nieuws van NOS of Dreezy was popping. A very good morning.
1: Goedemorgen. Bij een verkeersongeluk in Groningen zijn twee mensen omgekomen. Hun auto botste gisteravond laat tegen een boom bij het dorp Den Ham en vloog daarna in brand. De slachtoffers zijn een man van 25 en een man van 30, allebei uit de stad Groningen. Het is nog onduidelijk wat er is misgegaan. De Amerikaanse president Trump heeft in een tv-toespraak gezegd dat China de uitslag van de presidentsverkiezingen in 2020 heeft beïnvloed. Hij heeft er nog steeds problemen mee dat hij toen verloor van Joe Biden, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Ja, als hij de verkiezingen wint, dan hoor je hem niet of nauwelijks klagen. Maar als hij ze verliest, Donald Trump, zoals in 2020, dan is het allemaal fraude, allemaal gemanipuleerd. Nou ja, bewijs dat China of andere landen invloed hebben gehad op de uitkomsten van eerdere verkiezingen, dat werd ook vandaag niet geleverd. Maar voor Trump geldt dat in aanloop naar de parlementsverkiezingen, dat hij er alles aan doet om meer wantrouwen te zaaien in de hoop dat hij de spelregels en ook die verkiezingen naar zijn hand kan zetten.
1: En vanaf vanmiddag is het in heel Nederland zomervakantie. Na regio Noord en regio Zuid zijn dan ook de scholen in regio Midden gesloten. En dus tijd voor vakantie. Mocht je nou lekker dicht bij huis willen blijven en dol zijn op bijzondere voertuigen, dan is er nu een interessante camping in Wieringerwerf in Noord-Holland. Op het terrein daar kun je slapen in de gekste voertuigen.
3: Ja, een bijzondere omgeving. Je hebt hier een tram waar je in kunt overnachten. Je hebt een bus waar je in kunt overnachten. Je hebt
4: een vliegtuig, een helikopter. Ja, waar vind je dat?
3: Je moet eigenlijk iets verzinnen wat niet kan. Dat ze mensen zeggen van welk idioot kan nou een straaljager.
5: Heb je goed geslapen in deze prachtige helikopter?
6: Ja, ik heb heel goed geslapen wat dat betreft. Het is echt een iconische locatie om te overnachten. De meest

0: bijzondere locatie waar ik tot op heden heb geslapen, denk ik, ja.
1: En in die straaljager kun je niet alleen slapen, maar ook koken, douchen en de trailer van de beroemde film Top Gun kijken.
2: Fernando. Rise and shine. Goedemorgen. Bad Bunny. Praat met ze. Let's go. You're

0: What's cracking?
1: Mijn grootste irritatie in het openbaar vervoer is als mensen stinken, vooral uit hun mond, en dan helemaal dicht tegen je aankomen staan.
0: Oh ja, die funky.
1: Gadverdamme.
0: Ja, die funky mensen. Funky, funky. Funky smellen.
2: Zo, en ook lekker dicht tegen je aan gaan schuren. We staan niet in de club, weet je wel. Ja. Blijf even weg. Maar Eline, die heeft nog een andere irritatie. Eline, good morning.
0: Good morning.
3: Ja, mijn irritatie is inderdaad wel echt de tassen. Vooral als je ook binnenkomt en in de trein bijvoorbeeld, het is druk en je ziet mensen gelijk een tas pakken en naast hun neerzetten op de stoel. Ja, ik vind dat echt respectloos. Dan denk ik, ja, je zet liever je tas op de stoel en laat mij gewoon staan. Ja, nee, vind ik echt respectloos.
2: Ja, ik heb ook het idee alsof het ineens genormaliseerd is of zo. Voor mijn gevoel een beetje na corona, toen er altijd zeg maar één stoel vrij moest zijn naast je. Ik heb het idee alsof mensen dat nog een beetje in stand hebben gehouden. Maar ben je dan iemand die er iets van zegt, zeg maar? Van, hey, hallo, mag ik even zitten of doe je dat niet?
3: Ja, zeker. Dat doe ik altijd. En dat is wel echt grappig, want je ziet gewoon echt aan die mensen hun gezichten van shit. En als je dan langs loopt, je ziet ze ook naar je kijken van, ja, gaat ze naar mij toe? Gaat ze naar mij toe? Maar wie gaat ze vragen? Maar ja, ik doe dat gewoon. Ja, ik ga echt niet staan voor jouw tas.
2: Nou, maar eigenlijk als je het zo ook zegt, ik ga niet staan voor je tas, is het eigenlijk ook crazy dat je in concurrentie bent met iemand zijn handtas. Dat is eigenlijk echt crazy.
3: Ik snap echt wel dat het vervelend is, want het zit inderdaad wel allemaal een beetje dicht op elkaar. Maar ja, hou gewoon rekening met elkaar, weet je. Denk gewoon aan elkaar en
2: Ja, eens. Want Quinna 050 zegt bijvoorbeeld nu ook in de NPO Luister-app dat hij zich irriteert aan mensen die niet opstaan voor zwangere of oudere mensen. Vind ik ook zo'n ding.
3: Ja, hetzelfde. Ja, zeker.
2: Ja, dus soms, het maakt niet uit of je zwanger bent, die tas die wint altijd. Dus nou, Eline, jij kan heel blij zijn met die nieuwe regel.
3: Ja, zeker. Ja, ik ben benieuwd ook.
0: Nou, mensen moeten gewoon een beetje wat socialer gaan worden in plaats van het gezeik en gewoon niet willen opstaan. Ja, toch?
3: Ja, dat is het ook.
0: Ze moeten gewoon staan.
4: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland.
4: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
6: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood via de vibes.
7: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
8: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roeperam. Bij Roeperam.

0: luister op Vanix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voorwie.
5: KWF.

0: zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
1: Oh my god!
0: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers...

Pleintje Van. Te zien op het YouTube-kanaal van Fanix en onze socials. Kijk nu naar het Pleintje Van.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roeperam bij Roeperam.

0: Orlando, USA. Een rotti van Roep smaakt altijd goed.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: It's Complicated met Jay
8: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
7: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen... It's Complicated.
8: Iedere zondag een nieuwe...

0: zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
1: Oh my god!
0: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info? Check funnex.nl of de NPO Luister-app.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat

0: Funx.nl. Your city, your sound.
1: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funx FM op TikTok.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: It's complicated met Jay en Mahi.

0: aflevering op alle Funnix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, nee.
2: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Funnix Vibes. Luister je nu via

0: zomer dik is voor de tofste festivals en feesten.
1: Oh my god!
0: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
6: Funix Afro.
5: Luister op funix.nl of in de gratis NPO-luister-app.
7: Hey, Funix.
5: In the mood for vibes?
8: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood via de vibes.
8: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO-luister-app.
9: Funix.
5: Luister op funix.nl of in de gratis NPO-luister-app.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
12: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: It's complicated met Jay.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De Europese Commissie wil het klimaatbeleid gaan openbreken. Ze willen bedrijven meer tijd geven om te verduurzamen en hun uitstoot naar nul te krijgen. Er zijn namelijk zorgen over dat de Europese industrie het op de lange termijn gaat verliezen van landen als China en de Verenigde Staten. En deze versoepeling moet vooral chemie- en staalbedrijven helpen om hun positie te versterken. Ja, er is wel een maar. De luchtvaart gaat juist bij meer vluchten betalen voor de uitstoot. Dat kondigde klimaatcommissaris Wopke Hoekstra aan.
1: And that is why, as of 2029, carbon pricing will apply to any flight that lands within 5000 kilometer of the geographic center.
0: Ja, vluchten van en naar China en de VS zullen niet extra worden belast. Het lijkt erop dat de EU op die manier een ruzie met die landen wil voorkomen. Het gaat nog wel om plannen, dus om zeker te zijn, na de zomer zal er druk over onderhandeld worden. Het gaat zo goed met chipmachinemaker ASML dat veel werknemers daar een aandelenpakket krijgen van 20.000 euro. Het bedrijf wil het personeel laten meeprofiteren van dat succes. Er zit wel een voorwaarde aan. ASML wil dat mensen er dan tot 2030 blijven werken. Bij een bedrijfsongeval in Schiedam is iemand om het leven gekomen. De man kwam klem te zitten tussen de pallets bij het laden en lossen in een vrachtauto. De man moest na het ongeluk eerst bevrijd worden uit die vrachtwagen. En daarna werd nog een poging gedaan om hem te reanimeren, maar dat hielp al niet meer. En er is nog nooit zoveel Netflix gekeken als de eerste helft van dit jaar. In totaal keken we wereldwijd 97 miljard uur. En dit waren de populairste titels.
2: How the hell did you take one down without any weapons?
3: We finished the count. Now we get the money. We get the fuck out of here.
4: I'm getting to it. She was murdered.
5: Has that been confirmed?
4: Yes.
0: Je hoorde de films War Machine en The Rip en de serie His and Hers. Maar ook niet-Engelstalige content was populair. Meer dan een derde van alles wat is bekeken is niet-Engelstalig. Het gaat dan vooral om titels uit Zuid-Korea, Japan en Spanje. Met weer vooral zon in het noordoosten, meer kans op een buitje vanmiddag. Het wordt niet warmer dan 28 graden. Dit weekend begint vooral bewolkt met kans op lichte buitjes. Het wordt ook weer een stuk koeler.
6: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god!
6: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
8: De Funx X-Star.
9: Ciao tutti, buongiorno. Over een uur is het zover. Dan duik jij en ik in die prachtige hitlijst van Funx. De Funx.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
8: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
7: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
8: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
7: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
9: Hermanos! Ja, dat dacht je.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. In het Verenigd Koninkrijk heeft Andy Burnham zijn allereerste speech gegeven als nieuwe leider van de Labour-partij. Hij neemt het stokje over van Keir Starmer, die ook aftrad als premier. Zijn opvolger Burnham zegt dat hij de Britten het vertrouwen in de politiek weer wil teruggeven en dat hij er klaar voor is.
1: That's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back. This is a proud moment you have given me and my family today, and an emotional one. But it is one for which I am ready. I am ready.
0: Burnham was hiervoor jarenlang burgemeester van Manchester. En vanaf komende maandag is Andy Burnham ook de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Er is een groeiend tekort aan neurologen in ziekenhuizen. Die artsen houden zich bezig met bijvoorbeeld ziekten in de hersenen. Door allemaal medische innovaties zijn er steeds meer behandelingen mogelijk. Maar dan moet je natuurlijk wel de mensen hebben om die uit te voeren. Tegelijkertijd komen er steeds meer patiënten bij. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor dat tekort. In Frankrijk en Duitsland zijn doden gevallen door het noodweer van afgelopen nacht. Minstens 3 mensen kwamen om het leven door vallende bomen of de bliksem. En verder zitten ongeveer 53.000 huizen in Frankrijk nog zonder stroom. En een stunt op de Zwarte Cross is gisteravond verkeerd afgelopen. Ja, stuntman Jim werd met een katapult over een grote tent heen geschoten. 35 meter hoog, ruim 75 meter ver. Ja, dat ging ook goed tot de landing. Jim kwam verkeerd terecht op het luchtkussen en moest naar het ziekenhuis te worden gebracht. We hebben hem vanmorgen even gebeld om te vragen hoe het met hem is.
2: Ja, goed. Ik loop alweer buiten. Dus ik ben weer van het ziekenhuis vandaan. Ik heb wel een hersenschudding op het moment, maar ik voel er niet heel veel van. Kijk, als ik iets te snel met mijn hoofd heen en weer ga, dan is die wel aanwezig. Maar als je geen gekke dingen doet, dan gaat het allemaal prima.
0: Gaan we naar het weer toe. Vooral zon vanmiddag. In het noordoosten is er een grotere kans op een bui. Het wordt niet warmer dan 28 graden. Dit weekend begint vooral bewolkt met kans op lichte buitjes. Het wordt ook weer een stukje koeler.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
5: De Funix X-Chart. Quincy.
6: Het zit er weer op voor deze vrijdag. Al het moois wat jouw Funix X-Chart de afgelopen jaren heeft gegeven. Maar natuurlijk niet getreurd. We gaan zo meteen beginnen met het echte werk. Het echte vuurwerk. Alleen

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor €5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. De Europese Commissie gaat hun duurzaamheidsplannen minder streng maken. Bedrijven krijgen meer tijd en ook meer hulp om hun uitstoot omlaag te krijgen. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil op die manier ervoor zorgen dat Europese industrie beter kan concurreren met de rest van de wereld. En die versoepelingen komen eigenlijk niet uit de lucht vallen, vertelt onze correspondent Ardy Stemmering.
1: Er was heel veel druk vanuit bepaalde landen, Italië en Polen onder andere, maar ook vanuit bedrijven om met deze versoepelingen te komen. Die bedrijven die zeggen, wij hebben al heel veel last van hoge energieprijzen, we hebben last van concurrentie uit China, dus er moet wat veranderen aan dit systeem. Nou, houdt Hoekstra op zich de kern overeind. Bedrijven moeten blijven betalen voor hun uitstoot, maar hij laat de teugels dus wel degelijk een beetje vieren.
0: Er zijn nog meer mensen opgepakt vanwege het enorme gokschandaal in de Turkse voetbalwereld. Het zou dit keer gaan om 17 clubmedewerkers. Daar zouden ook bestuurders van topclubs als Galatasaray en Beşiktaş tussen zitten. Eerder werden al meer dan 1000 voetballers en 150 scheidsrechters geschorst. Ze zouden hebben gegokt op hun eigen wedstrijden. De voorzitter van Fenerbahçe is al veroordeeld tot 2,5 jaar cel. En de Zwarte Cross, het festival, gaat door met hun katapultsprong nadat gisteravond een stuntman gewond raakte. Ja, die stunt van vanavond wordt gedaan door een andere stuntman. Jim zou vanmiddag eigenlijk voor de tweede keer 75 meter door de lucht worden gekatapulteerd. Maar hij doet het toch eventjes rustig aan na de hersenschudding die hij opliep bij zijn eerste sprong. Onze verslaggever Jeroen Gortworst zocht hem vanmiddag op het terrein van Zwarte Cross.
2: Daar zit hij.
3: Ja. Goedemiddag.
2: Gaat het een beetje?
3: Jazeker, het gaat redelijk.
2: Het gaat redelijk.
3: Ja.
0: Ja, en Jeroen stelde ook die enige vraag die wij eigenlijk allemaal hebben.
2: Waarom zou je dit in hemelsnaam doen?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Maar je verwacht natuurlijk niet dat het fout gaat. Kijk, de optie is er. Afgelopen donderdag hadden we de eerste test. En die was goed gegaan. Toen landde ik wel netjes. Zonder dat ik buiten bewustzijn zou komen. En toen daarna dacht ik van, nou ja, voelt allemaal prima, dus ze kunnen het doen voor in de show.
0: Ja, die katapultsprong vanavond om 8:30 op de Zwarte Cross wordt gedaan door een andere stuntman dus. En dat was al de planning. Het weer, vooral zon in het noordoosten. Nog steeds kans op een buitje bij max 28 graden. Morgen vooral bewolkt met wat lichte buitjes. Het wordt ook weer een tikkeltje kouder.
4: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
8: Droom je van een stralende glimlach?
9: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
8: Maar dan gewoon in Nederland.
9: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
8: Boek nu je consult op Qualident.nl.
9: Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De slachtoffers van MH17 zijn herdacht. Vandaag is het precies 12 jaar geleden dat het vliegtuig van Malaysia Airlines boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten door een Russische raket. Alle 298 mensen aan boord kwamen daarbij om het leven. Bij het Nationaal Monument MH17 in de buurt van Schiphol zijn nu alle namen van slachtoffers voorgelezen.
1: Mira Elise Kooijmans, 12 jaar. En Isa M.E. Kooijmans van 10 jaar.
2: Esther de Waal, 43 jaar. En een prachtig mens.
0: Volgens de stichting Vliegramp MH17 zijn er nog iedere dag mensen bezig om gerechtigheid te krijgen. Er lopen onder meer procedures bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Gerechtshof. Spanje heeft opnieuw te maken met een enorme bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. Inwoners van 6 Spaanse dorpen moesten hun huis uit. En het vuur verspreidt zich snel doordat de wind telkens van richting verandert. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe in Spanje. Vorige week kwamen bij een andere grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. En ook in de regio Midden is het eindelijk zover. Zomervakantie. In het noorden en zuiden waren ze al vrij. En daarmee is de vakantie nu voor heel Nederland begonnen. Op sommige plekken zorgen die verschillende data trouwens wel voor onhandige situaties. Zoals in het Gelderse dorp Wilp.
3: Aangezien we hier vlakbij de IJssel zitten, hebben wij ook gezinnen op school die kinderen in Deventer hebben. En dat zijn gezinnen waarvan de kinderen al 2 weken vrij zijn. Dus dat vinden broertjes en zusjes soms nog wel eens niet zo heel erg eerlijk.
0: Elin bijvoorbeeld. Haar broer Finn heeft al lang vakantie. En zij nu pas. Maar ze kijkt al uit naar over 4 weken.
4: Dan mag Finn lekker eerder naar school dan ik. En dat vind ik heel erg grappig. Want dan kan ik hem uitlachen omdat hij dan vroeg moet opstaan. En ik kan lekker uitslapen.
0: En doordat nu alle vakanties begonnen zijn, wordt het dit weekend druk op de Europese wegen. Maar Zwarte Zaterdag is het morgen nog niet. Die valt dit jaar op 1 augustus. Het weer vanavond overal zonnig en droog. Morgen begint wat grijs, maar later breekt op steeds meer plekken de zon door. Wordt het 18 tot 24.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
7: Youssef en Wes.
8: Ja, TGIF door je speakers met muziek zometeen van Frenna, NASA. Eerst tijd voor Mensa, Serrano en Dope.

0: Jozef.
1: En Wef.
2: Woe!
1: Eindelijk weekend in de pol.
2: Vrijdag. Moet eerlijk toegeven, ik vind het wel een beetje jammer dat het weer nu zo anders is.
1: Nee,
2: maar
1: ik vind het lekker. Het mag
2: ja?
1: even. Ik heb een benauwde nacht gehad.
2: Echt waar?
1: Ja, het was gewoon heel.
2: Je hebt toch gewoon lekker zwembadje in de tuin of op het balkon?
1: Ja, op het balkonnetje heb ik een grote zwembad staan.
2: Echt waar?
1: 3 meter.
2: Wow, jeetje. Heb je zoveel mensen thuis?
1: Nee, alleen 1 kind.
2: En die zwemt dan even lekker in 3.
1: Ja.
2: Oké.
1: Okay. Ja, hij moet genieten.
2: Maar ik heb iets voorbij zien komen.
1: Hij vist ook erin, hè?
2: Echt? Nou, binnenkort kan dat niet meer. Ik zou dat water maar gaan hergebruiken met een beetje alcohol of chloor.
1: Oh.
2: Want ik zag dat we een nationaal watertekort hebben.
1: Ja, klopt. Er is inderdaad een tekort aan water.
2: Ja, ik vond het zo absurd toen ik dit las.
1: Ja, er zijn ook adviezen gegeven, zag ik, van maximaal 5 minuten douchen per dag.
2: Dat gaat toch niet? Heb je mijn haar gezien?
1: En bijvoorbeeld geen water uit de rivieren en beekjes halen.
2: Ja, dat deed ik sowieso niet, maar dat douchen, dat gaat even te ver. Maar ik snap hier niets van. Ik ging er altijd vanuit dat heel Nederland onder water staat. Dus hoe kan dit nou weer?
1: Ja, maar dat is zoutwater, hè?
2: Ja, dus? Ja, er moet toch een manier zijn?
1: Ze moeten
2: hier toch over nagedacht hebben, jongen. Ze hebben straks geen water meer.
1: Ja, dat is wel een probleem. Maar ik wist al dat je ging stressen hierom. Daarom heb ik even iemand opgetrommeld die ons hier zo meteen mee gaat helpen. Een echte wetenschapper, Diederik Jekel. Die heb je misschien wel eens voorbij zien komen op TikTok. En heb je ook vragen over het dreigende watertekort? Dan kan je dat gewoon laten weten.
2: Oh, ik heb heel veel vragen.
1: Ja, via de NPO-luisterapp mogen die berichtjes zeker doorkomen voor Diederik zo meteen. En het is een expert, dus... Je kan alles
2: weten.
1: Ja, hij moet het weten. Ik hoop niet dat hij even te dronken is.
2: Wat?
1: Net zoals de volgende tune van ICSB, Leeuw Kleine, je hoort hem nu.
3: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk, al die jaren nu, ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: the music move.
1: TGIF met Youssef en Wef.
0: Ja, binnenkort komt er misschien geen water meer uit je kraan.
2: Ja, ik vind het echt absurd. Ik kan het gewoon niet geloven. Hoe kunnen wij in Nederland een watertekort hebben? En we krijgen zelfs het advies om nog maar 5 minuten te gaan douchen.
0: Ja.
2: Luister, dat betekent dat ik gewoon niet kan douchen. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd hoe ernstig het ook is.
0: Ja, maar we zitten in alarmfase 2. Dus we moeten dingen wel serieus gaan
2: doen. Oh mijn god.
0: Ja. Daarom heb ik wetenschapsjournalist en presentator Diederik Jekel even gebeld. Diederik, help ons even. In hoeverre moeten we ons echt zorgen maken? Je zegt gelijk geen paniek.
3: Nee, dit is wel heftig. Het is zeker niet zo dat er geen water uit de kraan gaat komen en dat soort dingen. Wat er gebeurd is dat er dat het een hele droge zomer is. Dat merkt iedereen wel. Het is super warm. Daardoor verdampt er heel erg veel water en er regent heel erg weinig. En er komt dus op dit moment heel erg weinig water van de rivieren binnen. En er stroomt wel een hele hoop weg. En dat zorgt ervoor dat je langzaam maar zeker te weinig water gaat krijgen. En wat er in het nieuws is, is dat ze naar een soort alarmfase 2 zijn gegaan, dat je zegt. En dat zegt eigenlijk veel. Er is een tekort aan water nu. Dus we moeten keuzes gaan maken. En keuzes maken. Het allerlaatste is dat je natuurlijk geen water meer uit de kraan wil hebben. Je moet altijd.
2: Oh mijn god.
3: Weet je wel? Dat is, nee, maar dus, dat wordt veilig gesteld. Dat is het meer. Dus dingen die minder belangrijk zijn, die moeten we nu eerst even stoppen. Zodat er water overblijft voor bijvoorbeeld het water uit de kraan, zeg maar.
2: Ja.
3: En ook dat de dijken nat blijven en daardoor niet afbrokkelen. Want dat wil je ook niet.
2: Ja, want ik vraag me af, waarom lijkt het alsof we dit elk jaar hebben?
3: Nou, omdat de zomers van 2018, 19, 20, 23 en 26 ook wel echt freaking droog zijn. En het vervelende is dat dat heeft iets met klimaatverandering te maken. En dat zorgt er dus voor dat we langzaam maar zeker steeds te weinig water hebben. En heb je volgend jaar eigenlijk ook weer een beetje het probleem. En wat in Nederland eigenlijk zijn we altijd ingericht op zoveel mogelijk water zo snel mogelijk naar de zee brengen. We zijn een polder. Dus je wil gewoon dat de boeren op het land gewoon dingen kunnen verbouwen. En dat hun tractoren niet wegzuipen in de modder, zeg maar.
2: Ja.
3: Dus de afgelopen 70 jaar hebben we keihard gewerkt om al het water zo snel mogelijk weg te voeren. Maar ja, het
2: en nu hebben we geen water meer.
3: Nou ja, dat is het. Dus het systeem is een beetje gericht op het een en niet zo goed op het ander.
2: Dus we kunnen voorlopig nog douchen.
0: Ja, precies.
3: Zeker. Maar wat ze meer zeggen met die douche is van 40% van jouw waterverbruik komt van douchen. Dus het is, je denkt van jeetje, een minuutje, wat maakt het uit, who cares? En ik snap zeker als je een vrouw bent en veel mooi haar hebt, dan kost dat ook echt veel meer dan voor ons mannen, zeg maar. Dat is zo gepiept over het algemeen. Maar het is serieus, kost het gewoon een hele hoop water. Dus als je dat een paar minuutjes minder kan doen en iedereen doet dat, scheelt dat serieus tientallen miljoenen liters aan water.
2: Wow.
3: Dus ja, het maakt wel uit. Ik snap dat je denkt, ja, rot op, ik moet me gewoon kunnen douchen.
2: Ik heb ineens een echt heel goed idee. Als alle mannen nou 2 minuten douchen, dan kunnen wij vrouwen wat langer douchen.
0: Ja.
3: Nou, dat
2: zullen
3: lijkt
2: we dat afspreken?
3: Absoluut.
0: Nee, wacht, Diederik, je moet niet zo snel akkoord geven. Dit is niet. We willen praten over gelijke rechten voor man en vrouw, toch?
2: Nee, we hebben het over watertekort. Dat is een ander onderwerp.
0: Ja, okay.
3: Later weer.
2: Nou, Diederik.
0: Ja, dankjewel. En laten we hopen dat dit tekort zo snel mogelijk verholpen is.
3: Ja, laten we gewoon hopen dat het op een gegeven moment gewoon weer lekker gaat regenen. En dat we en langzaam maar zeker op de achtergrond gaan ze het dus ook veranderen en aanpassen. Maar ja, dat kost gewoon tijd.
0: Ja, duidelijk. Diederik, nog een fijne zomer.
3: Fijne zomer.
0: Doei. Ja, net zoals deze volgende tune van Sabalio, Summer, je hoort hem nu.

grote wedstrijden en de volle stadions, was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers terug naar de

0: hoogste podium.
1: Sala Edi.
2: Oh, sensationeel.
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje Van. Te zien op het YouTube-kanaal van Vanix en onze socials. Kijk nu naar Het Pleintje Van.

0: zometeen is het tijd voor een nieuwe ronde van...
1: Gecheat.
2: Of niet?
1: Vorige week hoorde je het verhaal van Justin. Hij was helemaal para nadat zijn vriendin zei dat ze een vriendin ging helpen met haar vlechten. Ik hoor je denken, maar waarom dan? Nou, niet veel later kreeg hij een Snapchat-foto doorgestuurd waarop te zien was dat ze in een auto stapte waar al twee jongens in zaten. Zijn vriendin zei dat er niets was gebeurd, maar Justin vertrouwde het niet en vroeg zich af, heeft ze gecheat of niet?
0: Ja.
1: En de conclusie was eigenlijk simpel.
0: Ja, gecheat. Heel simpel inderdaad. En nu dus een nieuwe ronde, nieuw verhaal. Je partner, ex, situationship of random scharrel, wordt er gecheat of niet? Het kan allemaal. Ik zou zeggen, drop je verhaal in de NPO Luisterapp en wij zoeken uit of jij bent bedrogen of niet.

bezig. De hele zomer ben je al aan het dribbelen. Je belooft me dingen, je zegt me dingen, maar je lult alleen maar. Je komt helemaal niks na en het werkt niet op deze manier. Het is elke keer weer hetzelfde gezeik met jou.

0: moment is daar, de Funnies Courtroom is geopend. Heeft jouw partner, jouw ex, jouw scharrel, je oom of je tante gecheat of niet?
1: En we hebben dit keer een verhaal binnengekregen van Jordan.
0: Ja.
1: Oh
0: ja,
1: mijn god.
0: Ja, het verhaal is als volgt. Hij zegt, ik zit momenteel uitgezonden als militair op Cura en mijn vrouw doet de laatste weken ineens heel vreemd. Normaal wil ze dat ik iedere zaterdag bel, maar vorige week zei ze opeens dat ze moe was en meteen naar bed ging. Nog geen minuut later kreeg ik een melding van onze deurcamera. Ik keek mee en zag haar volledig opgemaakt naar buiten lopen. Even later stopte er een auto voor ons huis. Ze stapte in en gaf de bestuurder een lange knuffel. Toen ik haar ermee confronteerde, zei ze dat het gewoon een oude vriend was die haar kwam troosten omdat ze mij mist. Ze beweert dat er absoluut niks speelt en vindt dat ik haar niet vertrouw. Maar sinds die avond zet ze de beveiligingscamera uit wanneer ze weggaat.
1: Wat is dit, jongens?
0: Ik wil haar eigenlijk testen door te zeggen dat ik onverwachts eerder thuis kom, terwijl dat helemaal niet zo is. Gewoon om te kijken hoe ze reageert. Dus is mijn vrouw aan het cheaten of niet?
1: Bro.
0: Ja, even samengevat, Jordan is dus uitgezonden op Curaçao. Vermoedt dat zijn vrouw vreemd gaat. Via de deurcamera ziet hij haar opgemaakt bij een onbekende man instappen. Ook nog eens lang knuffelen. En zij zegt dat het gewoon een vriend is. Run me boy! Run me boy!
1: Dit is wel echt. Dit is wel echt heel duidelijk.
0: Ja?
1: Wat is dit
0: dan? Je bent gewoon eens. Normaal gesproken probeer je nog te zeggen van nee.
1: Ja, maar je gaat toch niet de camera. Je gaat toch niet de camera uitzetten. Tenzij ze zijn welcome back party
0: aan het organiseren is voor
1: ze
0: hem.
1: Ze zijn welcome back party aan het plannen.
0: Ja. Nou, ja. Gecheat of niet, dat is de vraag.
1: Ja, laat het even weten in de NPO Luister. Kevin altijd, toch?
0: Oh, dat is een verkeerde.

0: Stormzy, ODU met 24 Hours.
1: Gecheat.
2: Of niet?
0: Jordan is uitgezonden naar Curaçao voor zijn werk en vermoedt dat zijn vrouw vreemd gaat. Via de deurcamera ziet hij haar opgemaakt bij een onbekende man instappen. Diegene ook nog eens knuffelen en zij zegt dat het gewoon een vriend is.
3: Ja, Rebecca die zegt 100% cheat. Zeker omdat ze zo in de defense gaat en die deur wel uitzet. Stuur gewoon stiekem Matties langs om te observeren. Dat is een goeie.
0: In Cura. Of,
3: nee, hij moet dan Matties van Nederland sturen.
0: Ja, ja, precies. Ja, dat is een goeie inderdaad. Dit is wat Wendy zegt.
4: Nou, ik denk 1000% gecheat. Another shoulder to cry on is a dick to ride on. Ze heeft zeker wat te verbergen.
3: Oh my god.
0: Het is de eerste keer dat ik die hoor.
3: Ik ook. Even kijken. Jerome zegt, bro moet zichzelf wel gaan vermaken daar op Curaçao. Beschouw jezelf als single. Dit is 1000% gecheat.
0: Ruby vindt al raar dat ze niet meer is. Dat ze niet mee is naar Cura. De fancy regelt alles en dan zegt ze dat ze moe is. En toch naar buiten. En nu camera ook uit. Dat is voldoende bewijs. That she not belong to him alone. Oh. Gecheat sowieso, baba.
3: Ja, Bas die zegt ook 1000% gecheat. Als ik hem was, zou ik liegen en zeggen dat ik langer moet blijven. En dan alsnog eerder terugkomen om haar te catchen.
0: Dat was zijn plan ook, hè? Dat gaf
3: ja, maar hij
0: wil
3: andersom doen. Zeggen tegen haar dat hij eerder terugkomt.
0: Oh, en dan komt hij niet. Kijken ja, hoe ze reageert.
3: Weet
0: dan.
3: Ik veel. Dit is gewoon heftig ook.
0: Heftig
3: gewoon.
0: Ook voor Jordan, inderdaad, ja. Lando, de laatste, die zegt 1000% cheat. You better run me, boy.
3: Maar ja, wat is de conclusie?
0: Ja.
2: Wel gecheat.
3: Ja. Maar
2: los
3: deze
2: haar.
3: Deze
2: pak haar, gooi haar weg.
3: Je bent helemaal letterlijk aan het vechten voor je leven. En wat doet zij?
2: Voor het land.
3: En clappings.
2: Je vecht voor haar en haar vader en haar moeder in het buitenland. En ze is gewoon...
3: Ja, zo kan het
2: cheaten.
3: Gaan. Zo kan het gaan.
2: Gooi haar.
3: Letterlijk.
0: Nee, ja, nee.
3: Oh.
0: Straks gaat hij het echt doen. Gooi haar niet, maar loes haar gewoon. Je weet toch?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, ik vind het best wel lullig.
0: Ja.
3: Blijf maar daar eigenlijk in Cura.
0: Weet je wat ook lullig gaat zijn? Zometeen de translation.
3: Oh ja, jij bent weer aan de beurt.
0: Ja, dat gaat een echte klassieker worden hoor. Net zoals deze tune die je nu hoort. El Clasico van Lijpe en Frenna.
3: Zo.
5: We klappen zomaar in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bro, weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood via de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afro-beats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
7: It's Complicated met Jay
8: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
7: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
8: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix-kanalen.
7: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonix.nl.
9: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-tas.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Gemeenten hebben documenten offline gehaald waar persoonlijke gegevens van inwoners in stonden. Mijn collega's kwamen vanochtend met een verhaal daarover. Ze vonden samen met Nieuwsuur honderden documenten met adressen, telefoonnummers en zelfs burgerservice-nummers. Ja, die belanden op het internet door fouten van ambtenaren. En vervolgens kunnen criminelen makkelijk identiteitsfraude plegen met al die gegevens. Meerdere gemeenten zijn nu wakker geschud door het onderzoek. Onder meer Almelo, Voorschoten en Den Bosch hebben documenten offline gehaald. Andy Burnham is officieel gekozen als leider van de Britse regeringspartij Labour. En dat betekent dat hij vanaf komende maandag de nieuwe premier is. De huidige premier Starmer is niet meer populair en is ging zijn eigen partij op zoek naar een opvolger. Burnham was hiervoor 10 jaar burgemeester van Manchester en in die tijd bloeide de stad behoorlijk op. Dus Labour hoopt dat hij hetzelfde kan bereiken voor het hele land. Maar zelf ziet Andy Burnham het als een laatste kans.
1: Let's be honest, everybody. This is a last chance to change and we must take it together, united together.
0: Ja, de Britse politiek heeft wel eens rustigere tijden gekend en die Burnham wordt alweer de 6e premier in 7 jaar tijd. En er is nog nooit zoveel Netflix gekeken als in de eerste helft van dit jaar. In totaal keken we wereldwijd 97 miljard uur. Ja, dit waren de populairste titels.
2: How the hell did you take one down without any weapons?
3: We finished the count. Now we get the money. We get the fuck out of here.
4: I'm getting to it. She was murdered.
5: Has that been confirmed?
4: Yes.
0: Je hoorde de films War Machine en The Rip en de televisieserie His and Hers. Maar ook niet-Engelstalige content was populair. Meer dan een derde van alles wat we keken is niet-Engelstalig. Het gaat dan vooral om titels uit Zuid-Korea, Japan en Spanje. Het weer vanavond overal zonnig en droog. Morgen begint grijs, later breekt overal de zon door. Het wordt dan 18 tot 24 graden.
6: Festival FOMO.
7: Hell no.
6: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god!
6: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
8: Youssef en Wes.
9: Ja, zometeen tijd voor Nordens Translation. Ook de party next door komt eraan. Eerst Distinct en Morad. Dit is Mansory.

Next Door met For Certain. En ik weet For Certain dat er weer een party next door gaat plaatsvinden. Want

0: god.
1: Ik moet nu al lachen.
0: Dit hebben we zo lang niet meer gedaan.
1: Ja. Vorige week had ik even een break.
0: Vorige week had je zoiets van, ik heb geen zin erin, nee. Maar vandaag ga je het gewoon doen.
1: Ja, ik ga het gewoon doen. Noordins Translation, of dan vandaag Youth Translation. Dan wordt er een nummer gepakt iedere week uit het Engels, Arabisch, Frans, Spaans of Japans als het moet. En dat gaan we dan vertalen op geheel eigen wijze.
0: Ik vind het hartstikke leuk. Ik ben heel benieuwd welk nummer jij gaat doen.
1: Ja, dat mogen de mensen bepalen. Laat het vooral weten in de NPO Luisterapp. Ik hoop dat ze vooral iets kiezen wat ik ook leuk vind, toch?
0: Ja, blijkbaar.
1: Dat is het allerleukst.
0: Nee joh, gewoon een rotnummer doen.
1: Nee. Geef me gewoon iets wat ik echt leuk vind. Je weet toch, ik hou van Akon, dat soort dingen.
0: Oké. <Okay.
1: laughs> Gooi alvast een hintje voor de mensen. Nou, laat het weten in de NPO Luisterapp en dan zometeen tijd voor Noordins Translation.

0: aka Jade Lauren met Hoog.
1: Oh shit, is het alweer tijd voor?
2: Yep.
1: Mijn god. Ik kan niet geloven dat jij Northern Translation gaat doen.
0: We gaan Northern Translation doen. Je mocht via de NPO Luisterapp laten weten welke track ik moest gaan vertalen eigenlijk naar het Nederlands. Kom vanuit het Engels, Japans, Frans, Arabisch. Ik hou van de mensen van de Phonix. Je weet toch, van de Phonix fam. Ik hou van hun. Weet je waarom? Omdat ze een liedje kiezen.
1: Die jij leuk vindt?
0: Dat is mijn favoriete liedje ever, man.
1: Echt waar? Welk
0: alle
1: nummer
0: tijden
1: is dat?
0: Van Akon. Lonely.
1: Lonely!
0: Ja, aangevraagd door Davy. Dankjewel daarvoor.
1: Wat maakt het nummer zo speciaal voor jou dan?
0: Het heeft gewoon een beetje jeugdsentiment en zo. Ik luisterde deze tune nog voordat ik überhaupt wist wie diegene was die...
1: Je eerste heartbreak gewoon.
0: Nee, niet eens. Ik was 8 of zo, man. Ik luisterde het op Windows Media Player met al die lavalampen,
1: LimeWire-achtige iets.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik wist niet eens dat het Akon was.
1: Oh, grappig.
0: Ja. Dus, ja.
1: Ja, ik ben heel benieuwd of je zijn naam eer gaat...
0: Ik hoop het.
1: Oh my god.
0: Ja, gaan we dit doen?
1: Ja.
0: Oké, let's go dan. Akon Lonely, Northern Translation.
1: Oké.

0: Wauw.
1: Zo kort. Dit heb je wel goed gedaan. Ik voelde heel veel emotie.
2: Wees blij dat ik dit doe, hè. Wees blij. Ik zeg jullie eerlijk, van niks betaalt hier niet goed genoeg voor dat ik dit moet doen. Ja?
1: Dus nou, bij goed, deze. Goed gedaan. 4+.
2: Ja, een 4+. Op een schaal van 5 of 10?
1: Nee, van 10.
2: Oh, damn. Nou, Joey vond het in ieder geval goud via de NPO Luister-app. Zal ik hem ook maar gewoon draaien dan de tune?
1: Ja, beter het originele. Ja,

0: Omalé en Ozuna met So So. Zometeen gaan we kaartjes weggeven, Wef.
1: Ja, voor Kwakkel, ja. Zondag 26e.
0: Daar wil je sowieso bij zijn, hè? Wat je daarvoor moet doen, dat hoor je zometeen.

0: KM, Jonna Fraser en Serrano met Your Season. We gaan kaarten weggeven voor Kwaku Festival voor zondag 26 juli in Amsterdam Zuidoost. En?
1: Ja, we hebben gewoon een funny stage daar, joh. Wow. Hard met onder andere Siggy en Dins, Kulas, Kleine John en Chavante, ja.
0: Ja, en als je daarbij wilt zijn, het is heel simpel. ja, welk woord...
1: is niet Smibanees.
0: Smibanees.
1: Ja, nou kort uitgelegd, Smibanees is de taal van de Amsterdamse culture waarbij woorden vaak zijn omgedraaid. Straks krijg je één woord van ons, of nee, je krijgt zelfs twee woorden van ons. Eén daarvan is niet Smibanees. En jou dus de taak om te raden welke dat niet is.
0: Een woord wat niet voorkomt in de Smibologie.
1: Ja. Ja, als je dit
0: zo denkt, simpel, alleen dat.
1: Zo simpel is het.
0: Dus je, moet gewoon, je hebt 50-50% kans eigenlijk.
1: Klopt, inderdaad. Ja, wil jij meespelen, dan kan je BIMS reageren in de NPO Luister-app.
0: BIMS, B-I-M-S.
1: Ja.
0: Ja, toch? BIMS.
1: Lingo.

0: niet alleen jij van Chavante en BFL Quattro. We gaan kaartjes weggeven voor Kwaku Festival WEF.
1: Ja.
0: Het is daar.
1: Klopt inderdaad. En iemand die gaat meespelen is Demi, 27 jaar uit Tilburg.
2: Hoi.
1: Heb jij een favoriete smibbelogische woord? Wat een woord ook echt.
2: Nee, eigenlijk niet. Ik gebruik dat eigenlijk ook helemaal niet.
0: Oh.
1: Oh, zo. Dan ben ik heel benieuwd hoe het gaat. Nou, het spel is eigenlijk simpel. We gaan twee woorden uit het Smibbenees geven aan jou. Aan jou de taak om te raden welke er niet bij hoort.
2: Yes.
1: Ben je ready?
2: Ja.
0: Wacht, dan moeten we het even iets spannender maken, toch?
1: Ben je ready?
2: Ja.
0: Ben je ready?
1: Oh, doe eens even normaal.
0: Die wil je ook een beetje gallen? Probeer maar.
1: Ben je ready?
0: Oh nee.
1: We irriteren haar. Kan ze nou spelen of
0: niet? Oké, ja. Heb jij de twee woorden? Of moet ik hem gooien?
1: Ja.
0: Ik gooi hem. Demi, welke woord hoort er dus niet bij? Is het app of telly?
2: Ik denk telly.
1: Jij denkt dat telly er niet in staat?
2: Ja, omdat dat al een soort van...
1: Straataalachtig
2: iets.
0: Redenaties en zo. Ze beargumenteert het ook en zo. We gaan even kijken of dat goed is.
1: Je gaat naar Kwaku. Wie ga je meenemen?
2: Het
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, want telly is dus woord voor telefoon. Hè?
1: Nee,
0: dat
1: joh.
0: Is duidelijk. Ja, even uitleggen. En app, dat staat voor pa.
1: Ja.
0: Maar dan omgedraaid. Snap je? SM?
2: Ja.
1: Nee, ik wil dat jij en Noordin...
0: Imet heeft gewonnen. Imet heeft gewonnen.
1: Dit gewoon niet gaan toepassen in het dagelijks leven. Het staat gewoon echt niet.
0: Waarom niet, Febbe? gefeliciteerd, Imet.
2: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Ja, Demi omgedraaid, Imet.
1: Het is gewoon Marokkaans geworden. Oh mijn god.
0: Oh, die twee kaartjes komen jouw kant op, Demi. Komt helemaal goed.
2: Dankjewel.
1: Jij bent echt niet
0: onderdeeld. Oh ja, dat is die moe toch? Net als deze volgende tune van Macario, hoort hem niet.

0: Een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter. Phonics.
2: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO-luister-app.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hermano's! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: It's Complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
6: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
5: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonics.nl.
2: Phonics Afro. De heetste afrobeats en amapiano.
7: Phonics Afro.
2: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO-luister-app.
8: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
10: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Adverteer nu vanaf

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Vijf Brabantse pluimveeboeren moeten mogelijk stoppen omdat ze te veel schade aan de natuur veroorzaken. De provincie is van plan om hun vergunningen in te trekken na een uitspraak van de rechter. En stoppen lijkt echt de enige optie, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. Want de uitstoot fors omlaag brengen gaat niet lukken.
1: Er is naar gekeken, dat was ook de opdracht van de rechter. Ga nou eens aan tafel en ga kijken wat je nog kan doen. Daarop zijn de boeren met een tegenbod gekomen. Maar ja, dat was simpelweg niet genoeg om voldoende de stikstofuitstoot terug te dringen. En in deze zaak ging eigenlijk ook eerst om 10 veehouders. En 5 daarvan hebben zich al laten uitkopen.
0: En het zou voor het eerst zijn dat een provincie vergunningen van veehouders intrekt. Voor de kust van Mexico en Guatemala is een aardbeving geweest. Er is nog niet zo heel veel bekend, maar hij had een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het zou kunnen dat het meevalt en dat die waarschuwing nog wordt ingetrokken. Maar voorlopig worden mensen aan de kust opgeroepen om landinwaarts te trekken. De beving is in heel Guatemala gevoeld en ook in de Mexicaanse regio Chiapas. Er zijn tot nu toe nog geen berichten over grote schade op slachtoffers. En Mauro Schmidt heeft de 13e etappe in de Tour de France gewonnen. Hij ontsnapte met een heleboel andere renners en moest vlak voor de finish aan de bak in de sprint.
2: Tegenaan het begint de sprint. Schmidt moet kunnen remonteren en reageren. Maar Harald Tegade gaat verdraaid hard. Daar komt Schmidt ernaast, erlangs en ervoor. Mauro Schmidt stuiterend over de streep. 2 Tegada. En op de derde plaats Tom Pidcock.
0: Ja, die laatste klimt nu flink in het algemeen klassement. Want de sprinters kwamen 8 minuten voor het peloton over de streep. En de gele trui is nog steeds voor Tadej Pogacar. Het weer vanavond overal zonnig en droog. Morgen is grijs. Later breekt die door, die zon. Het wordt 18 tot 24 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister app.
5: De Vissa Fabriek
6: is officieel geopend met muziek van Wrighton en Nightcrawlers. Dit is Friday.
7: Vas, you know we finally here, right?
8: Well,
7: it's Friday.

0: are live.
1: Phonix.
2: TGIF. Youssef.
1: En Wef.
0: Vissafabriek is officieel geopend. Het is tijd voor een party.
3: Ga jij überhaupt wat doen dit weekend?
0: Finale van Excellent.
3: Oh, gewoon werken dus, zoals altijd.
0: En daarna
3: altijd.
0: De finale van het WK.
3: Oh, is dat zondag al, joh?
0: Ja, 9 uur.
3: Meen je niet? Ja. Wie gaat tegen wie? Dat weet je
0: Spanje
3: nog niet.
0: Spanje tegen Argentinië.
3: Oh, ja. Ja, was te verwachten.
0: Ja, je had dit al voorspeld, jij als voetbal-expert.
3: Nee, ik dacht dat Marokko ging winnen, maar...
0: Nee, kwartfinale. We hebben het al goed gedaan.
3: Ja.
0: Groepsappname.
3: Fucking random ook.
0: Nee, maar niet random, want jij zit namelijk in een heleboel, dat vertelde je vandaag, je zit in een heleboel random groepsapps.
3: Ja, gewoon in allerlei apps. We hebben werkgroepen, we hebben vriendengroepen en
0: die
3: alles.
0: Hebben vaak bijzondere namen bij jou.
3: Ja, ik heb er dus eentje. Ik weet dat Jan Felix en Pook, die hebben ooit een nummer uitgebracht. Choo, choo, choo, choo. Ik weet echt gewoon niet eens hoe het heet. Maar mijn groep, zeg maar met mijn allerbeste vriendinnen, die is choo, al jaren choo, choo, choo, choo.
0: Choo, choo, ja. Choo, choo. Ken je die niet?
3: Jawel, maar ik weet even niet hoe die heet.
0: Locomotief.
3: Oh, Locomotief, jeetje. Ja, dat is dus echt al jarenlang mijn groepsnaam, joh.
0: Choo, choo, choo.
3: Choo, choo, choo, choo.
0: Ja, ik zit in de groepsapp met de naam Jongen, jongen.
3: Oh, waarom?
0: Ja,
3: zijn
0: jullie
3: in een stelletje zeikert?
0: Ja, ik denk het.
3: Oh.
0: Het is gewoon op Snapchat een groep van een paar jongens, vijf jongens, vrienden. Gewoon die jongen, jongen. Ik weet ook niet hoe we erop zijn gekomen.
3: Ja, ik heb ook heel
0: maar af en toe hele duistere namen ook. Hè?
3: Ja, ik heb heel veel gang. Ik heb matcha gang, tomorrow gang. Ik heb heel veel gangs. Heel raar.
0: Hebben jullie ook signs, zeg maar?
3: Ja,
0: gang signs, wat
3: ja zeg maar, als je een emoticon ziet, dan weet ik niet zeker of het heel positief is. Maar het is inderdaad wel vaag dat je al die groepen hebt met al die verschillende namen.
0: Ja, en ik denk dat meer mensen dat ook wel hebben.
3: Ja, ik heb met een paar collega's van werk hadden we volgens mij FC Pieter Baan.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk best wel...
3: Passend bij ons.
0: Ja, eigenlijk wel. Met alle respect naar het Pieter Baan Centrum. Ja, ik zou zeggen, mocht jij ook gekke groepsapp namen hebben, kan zijn op WhatsApp, Snapchat, Instagram, DM. Je snapt het, laat het gewoon doorkomen in de NPO luisterapp. En de beste, die krijgt van ons een Phonix voetbal.
3: Oh, wat leuk zeg.
0: Ja, ik heb niet eens een Phonix voetbal. Wat is dit? Ik ga zo eentje stelen daaruit die kast. Komt goed.
4: Ja, surprise.
5: Wat? Surprise, die is.

0: Nine brown eyes.
1: Dave & Tams met Rain Dance. Ja, we zijn op zoek naar diegene met de allergrappigste groepsnamen-app. Je mic was nog niet open, hè?
2: Nee, ja, ik zei ook helemaal niks. Ik vind het insane hoeveel reacties we hebben gekregen. En er zitten echt een paar geweldige tussen.
1: Ja, bijvoorbeeld?
2: Ja, voor kan hij zeggen, onze familiegroeps-app met mijn tantes, ooms, opa en oma heet de familie Wilders.
1: Voorkan Wilde. Dat is wel een leuke. Dat is zeg maar, dan heb je ook echt zelfspot.
2: Ja, toch?
1: Ja, dat vind ik nice.
2: Even kijken. Jamma die zegt, mijn vriendin heeft een groepsapp met de naam Fat Girls 2023. Mind you, het heeft nog 3 andere leden. Die is echt
1: Het heeft nog steeds 3 leden.
2: Oh, ja,
1: de
2: blijkbaar.
1: Vraag is, zijn jullie nog steeds fat girls?
2: Oh, nou, waar ben jij zo?
1: Ja, maar ik neem aan dat ze zo'n groepsapp hebben gemaakt om elkaar te motiveren, om te gaan sporten of iets. Of misschien à la Lizzo, ze omarmen het?
2: Geen idee. Nee? Roy die zegt, onze groep waarin we stapavonden plannen heet de Alcoholisten en Co.
3: What? Bro, what are you talking about, man?
1: Nikki die zegt, roddeltantes.
2: Roddeltantes, ja, ook wel een goeie.
1: Ja, ja.
2: Ja, ik moet eerlijk toegeven, van alles wat we hebben gekregen, vind ik Voorkant toch wel misschien wel echt de beste.
1: Ja, die verdient een applaus.
2: Ja, man.
1: Ja, ja, applaus voor de groepsappname Wilders. Ik ben ook benieuwd wat voor groepsapp-profielfoto
2: is. Oh, nee, deze is echt de allerergste.
1: Wat dan?
2: Oh mijn god, Daniel die zegt, wij hebben Stichting Zonnebloem.
1: Wat is Stichting Zonnebloem?
2: Het is echt fuck.
1: Ik ken dat niet.
2: Kom door de lijf van Quincy, hij zit daar ook in.
1: Wat?
2: Ja.
1: Wist ik iets?
2: Ja, ik weet dat Quincy soms... Kijk, dat zegt Noorden ook wel eens, dat als ze show met me maken, dat het een soort dagbesteding is.
1: Ja? Maar wat heeft een bijzondere Stichting Zonnebloem... Wat is Stichting Zonnebloem überhaupt? Wat is
4: even kort, Stichting Zonnebloem die zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking... en voorkomt dat zij in sociaal isolement raken.
1: Oké. Okay. Nou, dat vind ik echt niet kunnen dat jullie daar grapjes over maken.
2: Ik heb daar geen grap over gemaakt.
1: Ja, dat insinueren jullie nu.
2: Dat is niet waar.
1: Ja, dat vind ik echt niet kunnen.
2: Wat frame je mij?
1: En Quincy vind ik ook niet kunnen.
2: Ja, blijkbaar.
1: Want jullie maken gewoon grappen over gehandicapten.
2: Ik heb helemaal geen grap gemaakt.
1: Dat is gewoon de waarheid. Over de rug van gehandicapten loop jullie geintjes te maken.
2: Wauw, ik heb dat echt niet... Nee, ik kon niet geloven dat... Laat maar, ik red mezelf hier ook gewoon echt niet.
5: Nou, moet je helemaal niks zeggen. Ze zit altijd te lachen en shit. Maar bro, het is helemaal geen funny business, man.
1: Nee, het is gewoon niet grappig. Jason, ik...

Nou, waar we naartoe gaan is een heerlijke mix van WEF. Ja, die staat op ons te wachten. Zometeen na muziek van Frenna. Eerst Shakira met Ozuna. Dit is Monotonia. Hier op Phonics.

0: Vista Fabriek.
1: Officieel geopend met zometeen nog muziek van Young Ellens. Eerst tijd voor Broederliefde. Dit is Maak Me Niet Heet.

van WEF. En ik zou zeggen, nergens naartoe gaan. Zometeen natuurlijk Imani Invites. En ik laat je niet zomaar achter. Nee, nee, nee. Ik heb alleen maar bangers voor je klaarstaan. Je hoort hem nu.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funnyx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
6: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: It's complicated met Jay
9: en Mahi. We bespreken

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
2: Funix Afro.
1: Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister app.
3: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Funix en Funix Gemist. Zien we je daar?
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Imani.
4: Nou nee, niet Imani, die is helaas ziek thuis. Maar je boy Jay zit hier en ik heb mensen uitgenodigd. Tune in!

0: Imani.
1: Imani invites.
2: Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je nu aan het fronsen bent of aan het denken van wat is er gebeurd met Imani's voice? Nou ja, die is ziek thuis. Dat is gebeurd met Imani's voice. En je hoort nu je broeder Jay. Ja, ik heb nu de mic gepakt voor Imani. En het mag de pret natuurlijk niet drukken. We gaan er gewoon een gezellige avond van maken. Ik ga het natuurlijk niet alleen doen. En los van het feit dat het Imani Invites is, is het ook nog eens Imani Invites à la Palmundo. Kijk, dus ik ga die Caribische en die tropische vibes voor je brengen. Maar wat ik al zei, ik ga het niet alleen doen.

0: Cuba, how are you, my brother?
1: Good, man. Hoe is het met jou?
0: Goed.
1: Snel ingevlogen om Imani te vervangen.
0: Ja, ik ben echt letterlijk een paar uur geleden gebeld.
1: Ja.
0: En ik dacht, ja, laten we dat gewoon lekker doen, joh. Het is ook voor mij een kans om even lekker iets anders ook te doen. En natuurlijk om collega uit de brand te helpen.
1: Ja.
0: Over collega's gesproken, jij bent eigenlijk ook een soort van collega.
1: Ja, man. Maar hoe lang zijn wij collega's geweest? Ja, ook wel
0: We zijn
1: jaar
0: niet
1: of zo.
0: Heel lang collega's geweest, maar ja. We werken al zeker een goede 19, 20 jaar samen.
1: Ja.
0: Zeg maar, als je gewoon kijkt naar wat we samen hebben gedaan
1: allemaal.
0: Als je luistert en je denkt, wat bedoelen deze mannen nou? Ik ga je vertellen, Cuba is de man, de eerste persoon die mijn allereerste cd / allereerste album, laten we zeggen, gesteund heeft en op de radio heeft laten komen. Waardoor ik eigenlijk 2 dagen daarna alweer door een platenlabel gebeld werd.
1: Oh, ging het zo snel?
0: En zo snel ging het, ja.
1: Wow.
0: Ik werd de maandag daarop had ik al een contract in mijn bus zitten.
1: Zo?
0: Ja, zo crazy. Ja. Dus kan je nagaan. Dus daarom voor jou eigenlijk nog een extra applausje.
1: Ja. Maar applausje voor jou, want die muziek was gewoon heel erg goed.
0: Hey, over muziek gesproken. Morgen is het Palmundo. Wat kunnen we allemaal een klein beetje gaan verwachten?
1: Ja, dat is een festival dat al bestaat sinds 2014. En je hoort zo van de andere gasten er ook meer over.
0: Ja.
1: Ik host er dus ook al sinds 2014. Was in de Silverdome in Zoetermeer toen. Ik woonde een tijd in Zoetermeer en ik kon altijd tegen iedereen zeggen, ja kijk, daar heeft Romeo Santos opgetreden, Elvis Crespo, die man van Suave Mente, Joey Randy, allemaal daar opgetreden, dus opeens was Zoetermeer cool. Maar dat was toen samen met Phonics zelfs, dat werd uitgezonden op Phonics allemaal live.
0: Ja.
1: Dus fantastisch, ik krijg even een nieuwe microfoon.
0: Oh, okay, natuurlijk, dan switch ik hem even voor je.
1: Even dat raadje zo.
0: Ja, dat is allemaal live radio, dus dan gebeuren die dingen gewoon live en direct. Hé, hey, je noemde een paar namen op, maar ik hoorde die Zuid-Amerikaanse flow, dus die Dominicaanse, die Puerto Rico, maar ik hoorde geen Brazilië. We hebben nog iemand hier zo in de tent, we hebben nog 2 mensen zelfs. Izzy Busy, die represent natuurlijk ook die Brazilian sound. How you doing, my brother?
2: Goedenavond allemaal.
0: Even kijken, hebben we de mic voor je? De goede mic?
2: Ja, toch? Okay. Bonocci, mi gente, mi gente.
0: Broeder, hoe is het? Vertel eventjes, wat ga jij morgen allemaal brengen voor
2: druk.
0: Ons?
2: Ik ben heel druk. Ik kom toevallig net van de festivalterrein. Ik moest mijn spullen brengen voor de productie, decoratie. En morgen hebben we een hele mooie stage. Eigenlijk een kleine eiland achterin de festival. Super nice, goede vibes. En morgen sta ik de hele dag te hosten. Als solo MC. En daarna hebben we ook nog een show act met Favela Sound System. A.k.a. Favela Sound System.
0: Daar kennen we je onder andere ook van. En je hebt natuurlijk nog een broeder meegenomen. Mag ik voor hem toch ook wel een applaus vragen? Een zwaar applaus, want we hebben nog een DJ in de house.
2: One of the best.
0: Wie is er nog meer aangeschoven?
2: DJ Balbino.
0: Ik hoopte dat hij het zou zeggen. Sorry. Ik zat daarop te kijken. Balbino, laat je stem horen, broeder.
3: Hi, tudo bem?
0: Waarom in het Portugees? Leg even uit.
3: Por quê?
0: In het Portugees.
3: Tudo bem? Boa tarde. Como vocês estão? Os ouvintes da Radio Phonics.
0: Maar je kan ook Nederlands, toch?
3: Ja, ik kan wel Nederlands.
0: Oké, maar weet je wat het mooie is? Dit is eigenlijk extra Palmundo. Niet no offense naar jullie, hè? Maar jij hebt natuurlijk die echte Latin vibes ook al in je accent zitten. Kijk, het zit bij hun ook in het bloed, maar jij hebt het ook in je accent zitten. Hé, wat ga jij morgen brengen en misschien straks ook nog even brengen voor ons?
3: Ja, morgen is een grootste booking voor mij ooit in Nederland.
0: Mm-hmm.
3: Dus ik ben er heel erg voorbereid voor, want ik wil morgen laten zien de echte Latin passion. En Palmundo Festival is een van de grootste van de Nederland.
0: Ja.
3: Dus ik ben daar echt, ik heb dit gevoel nog niet.
1: Het mooie van Balbino. Oh ja, hier is hij.
0: Ja?
1: Het mooie van Balbino is dat hij staat op de mainstage. Ik host daar ook met hem.
0: Ja.
1: Dus hij gaat eigenlijk de Braziliaanse dingen, daar weet Izzy op dit moment meer over qua Palmundo betreft.
0: Ja.
1: Want hij staat op de Latin stage. Dus hij gaat ook reggaeton en zo draaien.
0: Ja. Oh, dus je moet natuurlijk meer gaan brengen. Kijk, we krijgen zometeen sowieso een voorproefje van jou. Dus ik ben echt benieuwd wat je allemaal gaat brengen voor ons.
2: Wat nog bijzonder maakt, hij sluit de stage morgen. Dus hij closed de stage.
0: Hij closed ook nog eens main stage morgen.
2: Dat is wel heel bijzonder. Ja. Dat gebeurt niet vaak
0: bij een DJ. Maar hoe snel klopt je hart op dit moment?
3: Daarom. Ik ben een beetje nog aan het dromen, weet je. Want het is echt, ik ga voor Ozuna en dan naar afsluiten ook.
2: Ook nog, ja.
3: Dus voor mij is echt...
2: Voor 15.000 man.
0: Hij gaat voor en na Ozuna. Ja. Hey, ik wil zometeen nog meer dingen eventjes vragen over Palmundo. Dus jongens, blijf even hangen. Ik heb heerlijke muziek voor jullie klaarstaan. Wat het is, hoor je zometeen gewoon. Dikste
4: Yeah.

0: Oeh, deze track blijft heerlijk, hè?
1: Phonix. Ibani Invites.
0: Maar dan met Jay. En ik zit hier samen met Cuba Easy Busy. En nog één keer wil ik dat jij het zelf zegt, Bart. Ik wil het...
2: Balbino.
0: Balbino. Oké, luister. Maar er is ook een andere broeder aangeschoven. Mag ik alsjeblieft, alsjeblieft van jullie allemaal een applausje. Voor de man Iri.
2: Completo, completo, completo. We zijn een zonder verlengd.
0: Iri. Morgen is het weer... Tijd voor dus de Latin Caribbean Festival Palmundo. Een van de grootste festivals hebben wij gewoon hier in Nederland. En jij gaat erbij zijn morgen. Wat kunnen we verwachten van jou?
2: Weet je, Palmundo, grote festival, grote show, grote artiesten. Voor mij een show gewoon met een paar nieuwe dingetjes.
0: Kom je met een band, kom je met een DJ? Hoe ga je morgen doen?
2: Met DJ.
0: Nice, nice. Het is ook weer een andere vibe. Het is ook weer een andere vibe.
2: Het is een andere vibe. Sowieso een paar dingetjes aangepast. Mm. Sowieso die show wordt net ietsjes aangepast als die normale repertoire. Maar we zijn nog steeds op die weg.
0: Oké, hoe bereid jij je eigenlijk voor een show? Ik bedoel, iedere artiest doet dat anders. Hoe doe jij dat?
2: Weet je wat, we hebben een aantal structuur van shows. Zo voor elke, zeg maar, voor elke event kunnen we kijken als het meer Caribisch is of meer Nederlands of meer Latin is. Dan kan ik een beetje van de liedjes die ik heb in Spaans als het Latijns is, meer, je weet. Nederlands hitjes.
0: Oké, dus je stelt je er wel een soort van anders op in.
2: Ja, hey, altijd. Een beetje hier.
0: Even iets anders, hè. Voor de mensen die scherp zijn, als je nu luistert en je bent heel scherp, heb je een nummer gehoord waar eerst op stond? Waarschijnlijk ken je het nummer nog niet helemaal. Of misschien ben je een van die vroege vogels. Maar er is een speciale track die je gemaakt hebt samen met anderen voor Palmundo. Kan je daar even iets over vertellen?
2: Ja, sowieso, man. Dat is iets die moest gebeuren, lang. So, it's crazy.
0: Hoe komt zoiets tot stand? Dus zij vragen jou of heb jij het idee, breng jij het idee naar Palmundo? Hoe werkt dat?
2: Met Palmundo eigenlijk hadden wij de track al. Maar Palmundo is eigenlijk geconnecteerd met Ronnie erover.
0: Ah, so, de track is met Ronnie Flex?
2: Zo, met Ronnie eigenlijk geconnecteerd. En ik ben sowieso vast artiest van Palmundo. We treden daar. So, wij hebben sowieso deze liedjes staan een tijdje al.
0: Kijk, misschien luister je nu denk je van, hè, maar welk nummer was het? Of ik tune net in. Ik heb een kleine snippet. Caribbean girl, let the mommy decide to aprende. Yeah, follow me. En op een wanda. Wauw, ik ging bijna schelden in het papje mens, man.
2: Oh, no. Ja, man. Caribbean girl.
0: It's Caribbean crazy. Girl. Oh, morgen represent je Aruba. Aruba? Jij bent toch niet Arubaans, of wel?
2: Nee, ik represent sowieso Aruba, Bonaire, Curaçao, allemaal.
0: Sowieso. Maar jij represent?
2: Alle drie, ja.
0: Oh, wow, I like that. I like that. Luister,
2: ik ben van Bonaire, maar ik represent alle drie.
0: Ja, ik ben blij dat je dat zegt, want ik hou ook van alle drie. Hey, luister, dit is je derde single van dit jaar, hè?
2: Yes.
0: Wat gaat er nog meer komen?
2: Ja, nu gaan we echt een beetje bewegen, man.
0: Nee, sorry, echt waar? Je hebt meer?
2: Sorry, iedereen die aan het wachten is op song, op melodies, op de vibe. We hebben zoveel dingen, je weet toch, staan en ready to go. Maar soms moet je weet toch, dingetjes regelen. En zijn een paar nieuwe renovations in de hele bedrijf. So, we moeten deze allemaal even afronden. En dan zijn we daar. Maar we zijn er. Laat me jou alvast zeggen dat dit is de eerste, je weet toch. De eerste go.
0: Ja?
2: Caribbean girl, let's get it.
0: Oké, luister. Tot slot nog heb ik een vraag voor Cuba. Cuba, jij kent alle artiesten zo'n beetje persoonlijk. En of het nou in Nederland is, buitenland. Dat geldt dus ook voor Irsees. Als jij in twee woorden Irsees zou moeten omschrijven, welke woorden zijn dat?
3: Dream girl. Dream girl. Kim Kardashian deed het dansje van Dream Girl. Dus Dream Girl, dat is de eerste. Die plaat is niet platina, die is diamant gegaan.
0: Oh my goodness.
3: Die kent Dream Girl niet.
0: Misschien gebeurt het met Caribbean Girl ook.
2: Hey. Zeker wil ik, man. Ja, man. Ik hoop het.
0: Hey, ik heb zometeen een gruwelijke DJ voor.

0: Ze hebben hun namen allemaal geroepen, dus waarom zou ik het nog doen, hè?
1: Funny. Imani Invites.
0: Maar dan met je boy Jay. En luister, je bent net ingetuned dus hier zo bij de Imani Invites Palmundo Edition. Morgen is het namelijk zover. Ja, een van de grootste Latin Caribbean festivals van Europa. Kan je dus meemaken. En luister, misschien denk je van, oké, ik wil eigenlijk wel een voorproefje hebben. Nou, die heb ik voor je. Ik heb

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-oe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-oe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
6: Funnix Afro.
5: Luister op funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
7: Your city, your sound.
8: Funnix! Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
9: It's complicated met Jay
10: en Mahi. We bespreken...

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Imani.
4: Ja, maar dan met Jay en het is de Palmundo Edition van Imani Invites. Ja, dus je krijgt het hoor.

0: hier zo bij Fun X. En het lijkt wel alsof het festival een beetje begonnen is hier. Net zo hadden we een set van DJ Balbino. DJ Balbino, je hebt gedraaid, draaid. Goed, guys. We kennen het allemaal wel, het moment dat je maar een paar seconden van een track hoeft te horen, toch? Want ik ga ervan uit dat jullie een soort van kenners zijn, toch, guys? Toch?
1: Hopelijk.
0: En als je net intuned, ik zit hier met Cuba, Izzy, Busy en DJ Balbino sowieso. Ja, jongens, we gaan een soort van spel spelen om jullie muziekkennis een beetje op de proef te stellen. Ik heb jullie allemaal stuk voor stuk hoog zitten. Balbino heb ik vandaag leren kennen, maar ik heb je set net gehoord. Dus jij zit net zo hoog als deze andere heren die ik hier zo aan tafel heb. Ik ga het heel simpel uitleggen. Je hoort straks gewoon een paar seconden van een bekende Latin track. Ja, het is wel een Latin track. We blijven wel binnen het thema. En dan is het heel simpel gezegd aan jullie om te raden welke track het is.
2: Moet je eerst je naam zeggen?
0: Ja.
2: Oh ja.
0: En wie als eerste naam zegt, ja, die krijgt natuurlijk de beurt.
3: Maar
0: en dan gaan we kijken.
3: Is naast een extra of nog steeds radio DJ?
0: Ja, is eigenlijk 20 niet.
3: 20 jaar, 30 jaar.
0: Oh, maar.
3: We gaan ons best.
0: Jullie zijn ook niet van een verkeerde orde. Dus maak je daar niet druk om. Als jullie klaar zijn, ga ik hem aftrappen.
3: Ready.
0: Jullie zijn ready?
3: Ready, stil. Yeah.
0: Oké, ik maak het stil zodat het spannend wordt. De eerste track. Let's go.
3: Easy.
2: Cuba.
0: Easy was eerst. Easy, wat is het?
3: Anita, Volver.
0: Oh.
2: Cuba.
0: Oh, wacht even. Cuba,
2: het is,
0: Cuba.
2: Het is en Volver.
3: En Volver, sorry. En Volver.
0: Oeh.
3: Perdóname.
0: Wacht even, wacht heel even.
3: 50-50.
0: Hoe ga ik dit nu doen?
3: Babino.
0: Ik kijk even naar de producer. Cuba, man. Jij hebt hem gepakt, man. Cuba.
2: Oeh.
0: Ja, zo. Oké, okay, ik heb er nog één.
2: Cuba.
4: Bad Bunny.
0: Oeh, Cuba, jij was toch wel eerst, man. Oké, wat is het dan?
2: Bad Bunny, Nueva York.
3: Nueva York.
2: Nueva York, si te quieres divertir.
0: Dat klopt, helemaal. Ik heb er nog één. We gaan nog niet stoppen. Het staat nu in ieder geval 1 voor Issy. Oh nee, 2 voor Cuba.
3: Dat bedoel ik.
0: Issy en Babino. Kom maar, Babino. Kom op.
2: Cuba. Easy. Oké, okay, Izzy mag hem pakken.
0: Izzy, wat is hij?
3: Hey, Becky G, ik heb hier een hulptelefoon. Becky G, maar ik heb de...
0: De track niet. Weet iemand de titel van de track wel?
3: Konjo.
0: Oké, Cuba, je kan hem overnemen als je wil. Hè? Je kan hem kapen.
2: Wij is die van Becky G en Karol G samen.
0: Oh ja, is dat zo?
2: En ik zit even te denken.
0: Het lastige is, Cuba heeft toch meer namen genoemd. Het is nog een punt voor Cuba. Maar goed, het is nog niet over, boys. Het is nog niet over. Ik heb nog eentje. Ja, nu is het stil.
2: Cuba, J Balvin.
3: Con.
2: No sé.
4: No sé también.
0: Dan ga ik geen punt voor je rekenen, Cuba. Het spijt me. We gaan naar de volgende.
3: Wat was het dan?
0: Dat ga ik zo meteen vertellen. Dat ga ik zo... Of moet ik het... Moet ik het vertellen? Het is wel J Balvin.
3: Alleen?
0: Niet alleen. En hoe heet de track? Ik wil op zijn minst een titel. Easy.
2: Cuba.
0: Wow.
2: J Balvin, Nicky Jam, Ickies.
0: Oh, nee.
3: Nee.
0: Ja, Easy heeft eindelijk een punt. Eindelijk een punt voor Easy. Oh, heerlijk.
4: Balbino.
0: Yes, Balbino. Wat is deze?
4: Het is Pedro Sampaio, Jetski.
0: Nee. Wel. Jawel, zeker. Ik heb, oké, laatste nog dan. Een laatste.
3: Het lijkt wel Argentinië.
2: Cuba.
4: Babino.
2: Don Omar en dan komt volgend jaar en dit was Dali Don Dali.
0: Ja, dat is eigenlijk niet eerlijk, hè?
3: Ja.
0: Dat is eigenlijk niet eerlijk.
3: Voor iedereen punt.
0: Voor de mensen die toch denken, hé, is dat echt zo? Ja, toch wel.
2: Hoi, Tobias en Mia.
0: Moet ik nog zeggen wie gewonnen heeft? Ik zal zeggen, dit is eigenlijk niet helemaal eerlijk. Je bent gewoon te snel, Cuba.
2: Ja, maar je moet toch je naam zeggen?
3: Klopt.
2: Yeah. En ik had niet alles. Wat waren de dingen die we niet wisten?
0: Nou, je had bijvoorbeeld Maluma. El Perdedor. Hadden jullie niet.
3: Maluma, baby.
0: Ja, dat is het enige eigenlijk die jullie niet hadden. Voor de rest hadden jullie allemaal.
3: Ik vind het eer dat ik van Cuba verloren heb. Dat is helemaal geen probleem.
0: Dat is helemaal geen schande.
3: Props.
0: Nee, zeker.
2: En ik denk dat Izzy nog veel beter is als er allemaal Braziliaanse platen gedraaid worden. En Balbino helemaal.
0: En als jij niet zo snel bent. Jongen.

liggen aan parfummetjes en touchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat zanzibar met zusjes, leef met anderen.

0: opnemen. En we hebben een soort van pre-party van Palmoedo, zoals je net hoorde. Guys, morgen is het zover. Ik kan wel even een paar namen noemen die ik zie die er morgen zullen zijn. Eerste is hebben we natuurlijk hier al gehad. Een andere naam, iemand die ik hoog heb zitten, Jayon.
1: Ja, Blue Wave.
0: Dat is toch wel, hè?
2: Blue Wave, na het hele succes bij het WK van Curaçao.
0: En bro, zoveel tracks ook waar die man... ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Goed, we hebben ook Jonah Fraser. Ja. Dat geldt eigenlijk hetzelfde. Die hebben ook trouwens samen een track. Jayon en Jonah Fraser.
2: En hij heeft zijn eigen podium, hè? Jonah Fraser bij Palomundo morgen.
0: Oh, vertel. Ja. Hoe zit dat dan precies?
2: Dus hij heeft net een filmpje online gezet van hoe hij het in elkaar zet. Doet hij natuurlijk niet zelf. Maar ja, hij heeft echt een eigen stage. Dus hij heeft een soort van invite. Hij gaat zelf optreden. Ah. Allemaal andere artiesten met hem. Er zijn allemaal verschillende stages natuurlijk.
0: Wat?
2: Op Almere Beach.
0: Hé, hey, het is wel crazy groot. Waar is het eigenlijk?
2: Ja,
0: waar wordt het gehouden?
2: Almere Beach.
0: Almere Beach.
3: Almere Strand. Strand dus. Almere Strand, ja. Ja. Het is echt gelijk snelweg af en dan...
2: dan ben je er.
3: 20 minuten, kwartiertje van Amsterdam eigenlijk.
2: Ik ken
0: deze plek. Dat is een vibe, want je hebt het water ernaast zitten. Het is echt een vibe, vooral in de zomer.
2: Ja, goed voor dames om niet op hakjes te komen.
0: Ja, dat is inderdaad een goeie.
3: Toevallig kom ik net vandaan en het hele terrein is wel echt zand. Dus het is echt een beach vibe.
0: Okay.
3: Natuurlijk wel melden aan mensen. En de enige... ondergrond dat hard is natuurlijk bachata en salsa.
0: Ik wou net zeggen, mensen gaan geen bachata, maar bachata moeten dansen dan.
3: Precies, die. En de Golden Circle mainstage, die is ook hard. Voor de rest is het alleen maar zand en beach vibes. Maar wel echt een mooie plek. Mooie stages ook.
0: Ja, kijk, als je nog niet genoeg variatie hebt gehoord, komt bijvoorbeeld een artiest als Joe ook nog eens morgen op Palmoedo.
2: Ja.
0: Dat vind ik bijzonder, weet je, dat ook er kan zijn. En dan heb je ook nog eens LaRouche.
2: Ja. Dat zijn dus wel al die andere
0: het
2: stages.
0: Het is echt breed. Het is zo breed. Wat is iets waarvan jullie allemaal zeggen, los van jullie eigen projecten, eigen zeven van, oeh, als ik niet moest werken, dat is waar ik naartoe zou gaan. Of ik ben er toevallig wel al, omdat ik precies bij die stage moet werken. Balbino, zeg jij het even.
4: Niet.
0: Wat zeg je? Je weet het niet?
3: Ik wil morgen bij de sluiten van Balbino zijn op de mainstage. Daar zit ik echt naar uit te kijken.
0: Ik heb net een beetje gehoord. Ja, dat
3: Ozuna
0: gaat hem
3: en dan naar Balbino. Ja, dat is kerst op de taart.
4: Ja, want Latin artiesten zijn... De shows zijn echt gruwelijk. Weet je wel, Mike Towers en Ozuna. Main act. Dus wordt het wel...
2: Ik hoorde dat ze ook echt wensen hadden, zeg maar, qua wat er op het podium moet gebeuren. Dus je hebt lange changeovers, dan moet ik natuurlijk volpraten.
0: Ja.
2: Changeover is wanneer de dingen op het podium worden gebouwd. Maar dat ze echt, vooral die acts, Mike Towers en Ozuna, die hadden echt eisen. Dus er komen echt dingen op het podium te staan.
0: Dat belooft dus heel veel vuurwerk. Figuurlijk en misschien wel letterlijk. Hey, zal ik je nog wat leukers vertellen? Die Palmoedo vanmorgen... Ik heb kaartjes daarvoor die jij kan winnen. Ja, ik ga me voorstellen dat je denkt, oké, hoe kan ik aan deze kaarten komen? Nou, moet je even blijven luisteren, dan ga ik het zo meteen aan jou vertellen. Eerst Kevin, het Fisherman.

Tijdens het WK hoor je de hele wereld juichen. Maar voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug... naar

Warmste Jordi met 24 Hours. Funic. Ja, vandaag hebben we een Palmundo special. Een Palmundo editie van Imani Invice, maar dan met Jay. Ja, ik hoop dat je het nog een beetje kan volgen. Ik kan je in ieder geval één ding vertellen wat je waarschijnlijk heel goed gaat kunnen volgen. Ik ga namelijk tickets weggeven op dit moment. Dus als jij deze tickets wil winnen, dan moet je even goed luisteren. Jij moet namelijk zo meteen gaan raden welk fragmentje ik ga draaien. Ik ga zo meteen een fragmentje van een track draaien. En jij moet dan goed luisteren. En als je het weet welke track dit is en je wil ook die kaart hebben, dan stuur jij in de NPO Luisterapp het woordje Palmundo. Heel simpel. Jij zegt, oh, ik denk dat ik weet welk nummertje Jay een snippertje van heeft gedraaid. Ik wil die tickets hebben. Dan stuur je via de NPO Luisterapp Palmundo. Nou, heel simpel. Denk ik dan toch. Dan ga ik over tot die ene snippet. Zet je radio harder, want nu gaat het komen. Oké. Dit is hem. Ja, daar ga je het gewoon mee moeten doen. Heel simpel. Nogmaals, weet jij van welke track dit fragment was? Stuur je even Palmundo in de NPO Luisterapp.

0: voor doen. Ik liet namelijk een fragmentje horen en het was aan jou om te raden welk fragmentje dat was. Mootje, jij denkt te weten welk nummer dat is, hè? Nog niet zeggen, maar jij denkt het te weten.
1: Ik denk het wel te weten, inderdaad. Maar ik hoop het althans niet.
0: Weet je wat ik ga doen? Ik ga dat fragmentje nog één keer voor je afspelen. Yep. En dan is het aan jou om antwoord te geven en om te laten weten welke track het volgens jou is.
1: Kijk eens aan.
0: Prima. Okay, ben je er klaar voor? Hij komt, hè? Hij komt, hè? Hij is zo weer voorbij. Let op. Wat is dit? Wie is dit? Vertel ons, Mootje.
1: Daddy Yankee Gasolina.
0: Ja, is dat zo? Ik ga even kijken. Jawel!
1: Jawel!
0: Hey, laat me nog even klaar. Oh, heerlijk. Mo, wie ga je meenemen?
1: Mijn vriendin, man. Ik heb vandaag ook vakantie, dus dat komt goed uit.
0: Palmoende is een goede plek om op date te gaan met je vrouw. Kan je lekker dansen met elkaar, romantisch.
1: Kijk eens samen.
0: En welke artiest is er een artiest waar jullie echt speciaal voor zouden gaan?
1: Ik moet zeggen dat ik heel lang uit die scene ben gegaan, maar sinds een paar weken geleden voel ik me weer helemaal thuis in die scene. Dus dit komt ook wel goed uit, moet ik zeggen.
0: Oké, goed. Dan ga je toch van alle markten wat proeven, toch? Lekker.
1: Zeker.
0: Hey, enjoy, man. Enjoy. Veel plezier. Blijf even hangen en dan zorgen we dat die tickets bij je terechtkomen, ja?
1: Toppie. Ga ik doen. Fijne uitzending. Bedankt.
0: Dankjewel. En ik zal je zeggen, ik ben in een hele goede bui vandaag. Vandaag ben ik in een super goede bui, want Mootje was de snelste. Maar na Mootje was er nog iemand en dat is Esperanza.
2: Hoi.
0: Goedenavond. Luister eens even, dame. Ik heb nog twee kaarten liggen en ik dacht, als jij toch de tweede was, dan zal ik jou wel nog een kans kunnen geven om twee kaarten te bemachtigen.
2: Ja.
0: Hoe ik dat ga doen is, ik ga nu een fragment afspelen en dan wil ik eigenlijk meteen van jou horen, ja, welke track dat is.
2: Oh lord. Okay.
0: Ja, oh lord, jij kan dit. Nee, wacht even. Jij kan dit. Wacht, ik ga het even stilmaken. Uiterste concentratie. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Oké, dit is de track die ik voor je heb. Ja, dit is het wel.
2: Dat is Obsession van... Oh, shit.
0: Denk aan bijvoorbeeld een soort van iets wat spannend is. Een soort van avontuurtje, zeg maar.
2: Oh,
0: ik ga hem gewoon goedkeuren, man. Hou even op, man. Die kaarten moeten gewoon naar jou. Klaar, punt uit. Hey, ik ben niet altijd in zo'n goede bui. maar weet je? Ik ga hem doen, maar ik wil wel toch nog iets extra's van jou hebben.
2: Oké, vertel.
0: Ik ga je vertellen welke track het is, maar jij gaat hem aankondigen dan.
2: Oké.
0: Wie ga je meenemen? Dat wil ik alleen nog even snel weten.
2: Mijn man.
0: Oh, dit wordt echt... Hey, dus Palmoende is een en al date night, hè?
2: Love is in the air.
0: Nou, heerlijk. Luister, het is Obsession van Aventura.
2: Ja, natuurlijk.
0: Dat is altijd, hè? Als je aan de beurt bent, is dat moeilijker, hè?
2: Ja, spannend,
0: nou,
2: hoor.
0: Jij gaat hem aankondigen. There you go.
2: Hier is Obsession van Aventura.
0: Blijf hangen.

0: Ja, dit was Aventura met Obsession.
1: Phonics, we up in the club.
2: Imani en Vibes.
0: Ja, voor de laatste keer dat ik het ga zeggen. Zonder Imani dan. Met je boy Jay. Want Imani is helaas ziek geworden. En vandaag hadden we een speciale editie.
3: Palmundo.
0: Ja, Palmundo editie. Dat is omdat morgen Palmundo live gaat in Almere. Is er nog iets wat jullie kwijt willen over morgen? Want we gaan jullie morgen daar gewoon sowieso zien.
4: Ik heb zelf enorm zin in mijn eigen stage, Favela Stage, voor de Brazil Vibes, bij Le Funk en Brazil Vibes. Dat is een hele intieme kleine stage. We zijn een soort van kleine eiland, achterin de festivalterrein, aan het water. Super mooi. Ik ben vanmiddag geweest en ik heb er zin in.
0: Ja, je hoorde Is Die Busy dus spreken over onder andere dus Favela Stage. Ik heb DJ Balbino hier zo. Is er nog iets anders wat je nog wil zeggen? Hoe laat moeten we je als eerst catchen bijvoorbeeld op Mainstage?
5: Nee, ik ben echt zin om morgen te draaien en laten zien wat het publiek gaat. Een beetje verrassing ook geworden.
0: Juist.
5: Want mijn sets wordt altijd een beetje zo.
0: Dus je gaat een beetje verrassen, je gaat een beetje gekke combinaties. Want ik hoorde net al, had je een setje gedraaid bij ons. Gekke combinaties. Ja. Cuba!
6: Ja, ik zit meteen aan de timetable te kijken. Want natuurlijk is het leuk om naar die Favela Stage te gaan. Maar nog leuker is het bij de Main Stage. Want er gaan Ozuna, Mike Towers en vele andere optreden. Arlene MC, Jayon, Earsize. We starten met de KD Sound System. Moortje, wist je dat Moortje al 50 jaar draait, DJ Moortje?
0: Zo, 50
6: de uitvinder van de bobbeling muziek.
0: Jaar. Oh my goodness.
6: En dan gaat hij morgen met Moortje en Friends vieren. En dan heeft hij onder andere Kaliber te gast.
0: Wat?
4: Ja.
0: Hé bro, het houdt niet
6: Rob Sanchez heb ik nog niet genoemd. Robin Roxette die Artje meeneemt.
0: Ja, maar luister, hoeveel kosten die kaarten dan? Want hoe kan je al deze mensen boeken voor één prijs die dan betaalbaar zou moeten zijn? Hoe doen jullie dit?
4: Ik moet wel zeggen, de kaarten gaan hard. Dus ik heb wel een tip aan de luisteraars dat ze wel snel kaartjes moeten halen. Want volgens mij gaan ze uitverkopen.
0: En ik ga ook erbij zeggen, Issy, Cuba en Balbino hebben geen gastenlijst, jongens. Sorry.
4: Dankjewel.
0: Nee. Je kan hierbij Phoenix kaarten winnen als je te laat bent en het is uitverkocht. Dan kan je uiteindelijk hier nog kaarten winnen. Maar echt waar, wees snel en bye. Bye, bye. En ik bedoel niet doei, ik bedoel koop. Koop de kaarten. Heren, mag ik jullie bedanken.
6: Ja,
0: heel veel succes,
6: man.
0: Alle drie morgen.
6: Super gezellig.
1: Baby.

In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
1: Phonix Afro.
0: Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp. Hey, Phonix.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken.

0: Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.

0: Sid van der Linde met het NOS Journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Nawrocki vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Freddy Morera.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
3: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: zit Van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info, check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Dus
1: woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
4: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
4: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnen liggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Robin Roxette.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funnyx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
9: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Floranes en Dylon Livramento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Salah Eddy.
2: Oh, sensationeel.
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje Van. Te zien op het YouTube-kanaal van Fanix en onze socials. Kijk nu naar Het Pleintje Van.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week het moment. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Harmonics.
1: Mula Bay. Sort. Your city, your sound.
2: Harmonics. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

remix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn wakkie zit geen schade formulier. Alleen

Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat